weet je wie er ook vrij is? Een man met 25 jaar.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Volgende nummer gaat over burn-out. En, nou ja, goudgrunniger, daar zeg je dat nooit natuurlijk. Dat is gewoon dekens opbrand. Gewoon opbrand. Kun je lekker met blaren. Dat is niet best, Lu.

0: Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie. Ik

0: Het is nu 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

telt. Aantrekkingskracht, loud op het veld. Daar ga ik weer heen, de wei in.

0: Het is nu 5:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonatie meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

0: Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Zo eigen is mijn toel, met al zijn mooie woorden. De toel door wie van horen, met al zijn verscheiden hond. Muziek hoor ik erin, ik pruif de smoek van het noorden. Ik roek de geur van het land.

laat enkel bloot zijn bang of in dikke van de loon. Wie som heb m'n riekdom, heb m'n schat van al die woorden. En wat wie door met zeggen, geeft recht aan zijn bestond.

Het is nu 7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

U luistert naar ons interkerkelijk programma bij G1. Vroeger waren we RTV Koop. We zijn er elke zondagmorgen van 8 tot 9. En op de donderdag kunt u het programma nog een keertje beluisteren van 6 tot 7. Wat hebben we weer een paar mooie zomerse dagen, hè? Geniet u er ook zo van? De vakanties zijn weer voorbij, maar ja, de zomer nog niet. Elke dag dank ik God dat ik leven mag. Vandaag hoort u Dorothy de Jager die de presentatie doet. U hoort een overdenking van dominee Bram Koorts en helpt Ronnie ons met de techniek. En we gaan beginnen met het lied Geprezen zij de Heer.

Ja, dat is een vrolijk begin. Tenminste, ik vind dit een mooi lied. Het volgende lied is Zie de zon, zie de maan. Nederlands zingt uitvoering.

Ja, wat zal dat zijn als we allemaal glorie brengen aan het Lam? Het volgende lied is Er komen stromen van zegen.

Psalm 23, ofwel de Goede Herderpsalm, wordt op vele manieren gezongen en bezongen. Ik vind dit ook een hele mooie uitvoering en u kunt nu luisteren naar Mijn Herder van Lef.

De titel van deze meditatie is God verheerlijken. Ik lees met u Handelingen 11, vers 18. Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden. Dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Nadat ze goed geluisterd hadden naar Petrus en waren gerustgesteld, verheerlijkten ze God. Ook al was hun zienswijze tot nog geen half uur geleden nog totaal anders, of in elk geval verward, nu zijn ze overtuigd. God zelf heeft deze nieuwe weg gewezen. Vele nieuwe mensen zijn gered, zelfs mensen ver buiten hun comfortzone. Als de Heer mooie dingen doet in jouw leven, of dat van een ander, of in de kerk waar je misschien bij hoort, dan is het belangrijk dat je niet te snel overgaat tot de orde van de dag, maar dat je erbij stilstaat en viert wat de Heer doet en viert wie Hij is. Nou ja, en als ik dit dan zeg, dan preek ik misschien wel het meeste tegen mezelf. Want ik merk dat ik hier slecht in ben. Waarmee soms ook de dankbaarheid uit mij verdwijnt. De dankbaarheid voor het mooie gezin dat de Heer me geschonken heeft. Dat ik dit jaar 20 jaar getrouwd mag zijn. Dat we God verheerlijken, omdat we prachtige geloofsgesprekken mogen hebben hier in ons dorp Nieuwe Pekela. Dat mensen bemoedigd worden, op het spoor van de Heere Jezus worden gezet. Dankbaar dat God kerken gegeven heeft die al decennia lang en soms nog langer actief zijn. Dat God hen heeft bewaard in moeilijke tijden en heeft laten bloeien in mooie tijden. En dat God in ons midden bekering geeft aan andere mensen die tot het leven leidt, zoals Hij dat aan u, aan jou gegeven heeft. De kerk verheerlijkte God omdat Hij bekering en nieuw leven gaf aan heidenen. En ze prezen God in hun verheerlijking. God prijzen, dat is Hem bedanken om wat Hij doet. Dus hoe en hoe vaak prijs jij God om wat Hij doet? Daarnaast staat er dat ze simpelweg God verheerlijkten. Ze loofden Hem. God loven is Hem bedanken om wie Hij is. Danken dat Hij de redder is, vader is, de God die naar je omziet. God loven omdat Hij machtig is, omdat Hij prachtig is. Hoe en hoe vaak loof jij God om wie Hij is? En hoe zouden we elkaar hierin nu kunnen helpen om te groeien in dankbaarheid? In ons eigen leven, maar ook samen met andere christenen? Ongeacht de omstandigheden in je leven of wereld? Het is belangrijk dat je hier samen over nadenkt. Dat je hier met elkaar over praat. Dat je elkaar hierin ook dient om te groeien in dankbaarheid. Want als je samen God verheerlijkt, Hem looft en Hem prijst, dan voelen we een diepe, intense vreugde. Want we ervaren dan heel diep waarvoor we gemaakt zijn. We zijn geschapen om God te verheerlijken. Doe dat. En misschien kun je vandaag beginnen. Gewoon 30 seconden, 1 minuut. God loven om wie Hij is. En Hem prijzen om wat Hij gedaan heeft, om wat Hij doet en wat Hij zal gaan doen. Amen.

hoorde, even kijken, Remco Hackert. En de overdenking was dus van dominee Bram Koorts. We gaan door met nog een paar mooie liederen. Psalm 1, uitgevoerd door de Psalm Project.

Ik heb voordat we het volgende lied aankondigen nog een agendapunt voor u. Op maandagavond 31 augustus is iedere belangstellende van harte welkom in het gebouw van de Baptistengemeente aan de Azaliastraat 16a in Winschoten. Misschien bent u geïnteresseerd in oude boeken en talen. Die zijn nog voor belang van vandaag. Om 19:30 hoopt Niek Arendsen die avond daar iets over te vertellen. Het onderwerp is het Bijbelboek Jona en aan de hand van het oorspronkelijk

dat was best even een liedje waar je weer echt helemaal wakker van wordt. Het volgende lied is wat rustiger en het wordt gezongen door Joke Buijs. Wat de toekomst brengen mogen.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Het was opwekking 906, titel Ja opnieuw. Prachtig mooi, een nieuw lied op opwekking. En dit was dan ook het eerste lied van deze aflevering van Dabar. Het gospelprogramma op Radio Groningen 1, moet ik zeggen. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en ver daarbuiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En het volgende, we gaan even naar Worship, Mosaic Worship, met een prachtige titel, Ruach.

Een mooie combinatie deze. We the Kingdom en The Crowder natuurlijk. The Crowder met Glory Glory. Een andere mooie combinatie is Battle Music met Soraya Zachary, Feet of Jesus.

Ooit begon hij op social media en deelde daar zijn muziek. Tate Buds, slechts 14 jaar oud. En hij verkoopt nu, laten we zo zeggen, heel veel muziek. What brought me this far? En Big Daddy Weave gaan we even naar luisteren. En het nummer is al een beetje ouder. The Lion and the Lamb.

Michael Gabriel Monroe en Mitch Wong waren daar samen met Evan Sings Holy. En we gaan luisteren naar Lauren Daigle. Dat is een prachtig nummer, You Lead Me. En dat is een muziek die is geïnspireerd op een serie House of David. Prachtige serie. Het is het tweede deel van die serie. You Lead Me.

0: Het is nu 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. Ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Een vrolijke meezinger op de radio. Nick McKenzie en Hello, Good Morning. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van het grauwe oude muziekprogramma De Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. Probeer ik een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Zoals bijvoorbeeld Nick McKenzie en Hello Good Morning. Het is 30 augustus vandaag. Het is vandaag de 85ste verjaardag alweer van John McNally, gitarist van The Surges. Ja, en The Surges zou je kunnen kennen van deze hit uit 1966. Take It or Leave It.

Uit de jaren 70 dit The Fortunes. Freedom come, freedom go. En daar worden de Surges op de radio. John McNally, gitarist van de Surges, hij is jarig vandaag. 85 is hij geworden. En we draaiden hun hit uit 1966, Take It or Leave It. Goedemorgen, mocht je net je radio aan hebben gezet en je denkt van, wat is dit op mijn radio? Nou, je luistert naar Groningen 1, streekradio voor de gemeente Zoldam, Pekela en Westerwolde. En tot de klok van 12 is dit de Gouden Middenweg, waarin ik muziek mag draaien uit vervlogen tijden. Ja, en ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1993. Maar ja, weet je nog wel wat er allemaal gebeurt in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Het was het jaar dat de webcam werd uitgevonden. Ja, en om op het internet te kunnen, om bijvoorbeeld iets van die webcam te kijken die net was uitgevonden, had je een internetprovider nodig. En daarvoor kon je in 1993 terecht bij Access for All, die de allereerste was in Nederland die het internet aanbood voor ons. Ja, en ken je Jomanda nog? Ze beweerde een genezend medium te zijn. En in 1993 kon je naar haar grote healing sessies die ze gaf in het land. Ja, dat was allemaal in 1993. Ja, en de grootste hit van 1993, dat is toch wel deze hoor. En we zingen er nog steeds mee. The Four Non Blondes. Dit is What's Up.

0: 77 jaar inmiddels alweer. Half a boy and half a man, daar zoon die over. En de Four Non-Blondes draaiden we daarvoor en What's Up?
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar de Gouden Middenweg. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vandaag. We draaien de liedjes van toen tot 12. En mocht je liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 80, nou, dan zit je goed in dit radioprogramma, hoor. Ik heb er een paar meegenomen. Waaronder deze, Papa Chico van Tony Esposito.

liedjes van lang geleden. En je zingt ze lekker mee, zoals deze Papa Joe van The Sweet. En daarvoor nog Tony Esposito uit de jaren 80 en Papa Chico. Goedemorgen, Groningen 1 op je radio. En ik gooi Gronigse muziek draaien. Irene Wilkens en Edwin Jongendijk.

0: Van lang geleden dit, 1965, The Beatles en Think for Yourself.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1988. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1988. Ik denk dat je ze nog wel kent hoor. In deze lijst stonden onder andere Koos Alberts met Eenmaal Kom Jij Terug. Eric Clapton met Wonderful Tonight. Michael Jackson met Another Part of Me. Milli Vanilli kwam nieuw binnen met Girl You Know It's True. En de Pasadena's, zij stonden opeen met Tribute.
2: Nummer 13.
0: En wij draaien uit deze lijst de nummer 13. The Robert Cray Band. And Don't Be Afraid of the Dark.
2: Nummer 13.

Marianne Rosenberg. Het is allemaal weer lang geleden, dit liedje, hoor. 50 jaar geleden dat dit een hit was. Dat je Bin Wie Doe. En Robert Cray Band daarvoor in Don't Be Afraid of the Dark. Ja, goedemorgen, het is Groningen 1 op je radio. En mocht je de muziek van vroeger kunnen waarderen, nou, dan zit je wel goed hierop, want ik heb er nog eentje voor je. Earth, Wind & Fire. Dit is September.

nieuwe muziek op de radio. Blanks. Het is gewoon grunniger, hè? Simon de Wirde komt hier uit de provincie. Blanks en een knockout, hoorde je.

zeker. Dus daar knap je lekker van op, hoor. Dus ik, zoals ik schenkt hij er maar een mooi in. Ja, en er hoort natuurlijk ook wat lekkers bij, hè. Niet alleen een gevulde koek of een kokosmacroon. Nee, er hoort ook een heerlijk lekker stukje muziek bij. Zoals deze. Wayne Waite. Dit is Lady.

0: Parton. Ja, het zal je niet omgaan zijn, hè. Ze is overleden afgelopen week. En dit liedje maakte zij samen met Kenny Rogers. En het heette Island in the Stream. En daarvoor Wayne Waite. En hij zong over A Lady. En dit is De Dijk. Met goed je weer te zien.
1: Wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken.

moet ik dat niet vragen. Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer

0: Het is nu 11 uur.
1: Mensen, het is Jacob naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Och jee, ik dacht even een vrolijk liedje te laten horen. Maar ja, niks is minder waar. Leonie Meijer en zij zong over scherven van geluk. En we begonnen even na de klok van 11 uur met de Staple Singers. Uit de jaren 60 en When Will We Be Paid For The Work We Done? Ja, dat is altijd een vraag natuurlijk, hè. Goedemorgen en welkom terug bij alweer het laatste gedeelte van de Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Zoals deze. Chicago. Odeon Sumter. Dit is Street Player.

Smokey. En wil je deze oude rockers ook nog eens een keer live zien? Nou, ze komen 9 oktober naar Duisburg in Duitsland. En ja, kun je ze live zien. Zijn nog kaarten voor, heb ik me laten vertellen. En misschien gaan ze dan dit liedje ook wel doen. Don't play your rock and roll to me.

schöne muzikale herinneringen weer terug in dit radioprogramma. Ja, en dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Dat je denkt van, oh ja, wat leuk om die nog eens een keer weer terug te horen. Nou, misschien heb je dat wel bij deze. BZN en Mon Amour.

Uit de jaren 70, de formatie First Choice. Ja, het zou zomaar kunnen dat je dan misschien net dit liedje even vergeten was van First Choice met Let No Man Put Us Under. En dat is dan precies de reden dat we ze gewoon blijven draaien, al die leuke liedjes van vroeger, zodat ze niet vergeten worden. BZN wordt ook niet vergeten hoor, hoorde je daarvoor met Mon Amour. Rob de Nijs hoor je straks na deze van Agnes Woltjes. En zo je zingt over Angst is mor vereben.

0: is. Ah, leuk hè, om deze nog eens een keer weer terug te horen. Hou me vast. Hé, hey, er is er een jorig verdogen.
1: Congratulations.
0: Congratulations, jawel. Of eigenlijk is het van gratuleren. Want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Peter Maffay. Hij is vandaag 77 jaar geworden. En ik ga die grote hit van hem draaien, Peter Maffay. Dit is Doe.

0: Benson Boone hoorde je en Mystical Magical. En daarvoor Peter Maffay. 77 jaar is hij geworden vandaag, Peter Maffay. En we draaiden die grote klassieker. Doe!
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1981. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1981. Ah, klassiekertjes hoor. In deze lijst stonden onder andere Otto One met Hands Up. Sheena Easton met For Your Eyes Only. Stevie Wonder's song Happy Birthday. Maywood had een hit met Rio. De Belcanto's, zij stonden erin met Moeder mag ik trouwen gaan. En Anita Meijer, zij kwam nieuw binnen met Why Tell Me Why. Nummer 6. En wij draaiden nummer 6 uit de top 40 van deze week. Maar dan die van 1981. Electric Light Orchestra, dit is Hold On Tight.

Stephanie Struik en het is alweer bijna september. Ja, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Kylie Minogue. Dus ik dacht van, weet je wat, het mag wel eens een keertje weer. Kylie Minogue op de radio. Dit liedje heet Can't Get You Out of My Head.

met de Yardbirds, Heart Full of Soul, zijn wij alweer bijna aan het einde gekomen van het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie middag van. En ik ga je verlaten met Agda de Munnik en Ren Lenny Ren. Dag.

0: Het is nu 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt weer een hele goede dag tegen jullie muziekliefhebbers. Hartelijk welkom bij het uurtje Muziekarchief. En wat hebben we deze keer dan weer in de uitzending? Nou, lekkere gouden ouwe zou ik dan kort kunnen zeggen, maar het gaat toch wel een beetje meer specialiseren. De jaren 75 en 76 komen aan bod. Dan heb ik het over Orleans. Ik heb het over Paul Simon. Ik heb het over Steely Dan, over Thin Lizzy, over Limousine. En natuurlijk straks ook Dolly Parton die voorbij komt. Natuurlijk hebben we ook weer die vaste rubrieken, de geschiedenis van een armschijf, de muzikale tv-tip, deze keer allebei midden van het programma. En natuurlijk straks de cover I Don't Want To Talk About It, is daar de titel van, maar daarover straks veel meer. Het advies, zoals elke week, is weer: blijf lekker luisteren, blijf lekker meegenieten van die heerlijke gouden ouwe. En we beginnen vandaag dus met Dolly Parton. Afgelopen dinsdag 25 augustus overleed deze countryster in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee. En haar heengaan, haar carrière en enorme betekenis in de muziek en daarbuiten is op vele plaatsen besproken en herdacht. En wij willen haar eer in muziekarchief toch ook nog even herdenken. Niet al de dingen nog een keer weer allemaal bij langs gaan, maar we maken wel een nummer uitgekozen van haar natuurlijk om haar een beetje te eren. En dat was natuurlijk een lastige keuze, want er zijn een paar honderd tracks die wij zou kunnen kiezen. Een enorm oeuvre heeft ze achtergelaten. Wij kozen voor de single The Seeker, afkomstig van haar album Dolly The Seeker and We Used To, uit 1975. Dat was haar 16e soloalbum, nog geproduceerd door Porto Wagoner en natuurlijk geschreven door Dolly zelf. En volgens haar was het nummer haar Talk With God. En later nam ze het opnieuw op voor haar album Something Special in 1995. En ook werd het nummer nog gecoverd door Merle Haggard en de Engelse groep The New Seekers. En Nelly Furtado coverde het nummer in 2011 ook nog eens een keer voor de film The Year Dolly Parton Was My Mom.

0: Seeker.
1: Op een top Dolly Parton, zo eerden wij haar met haar eigen nummer The Seeker. Een van die vele mooie nummers die ze ons nagelaten heeft. We gaan verder met de groep Orleans. Die werd in januari 1972 opgericht in Woodstock door sessiegitarist en componist John Hall, gitarist Larry Hoppen, drummer Wells Kelly en toetsenist Jerry Marotta. En een jaartje later komt ook broer Lance Hoppen als bassist bij de band. Ze tekenen eerst een contract bij ABC Records en brengen daar hun debuutalbum Orleans uit. En nadat ABC is in 1975 de deur wijst en ze dragen er geen brood meer in, tekenen ze toch een nieuw contract en dat doen ze bij Asylum Records. En vervolgens hebben ze in dat jaar in Amerika single hits met Still the One en Dance With Me. En die beide nummers kwamen hier in Nederland niet verder dan de tipparade. Maar je weet zo langzamerhand als vaste luisteraar van Muziekarchief dat wij die nummers dan juist weer een keertje wel draaien. Zoals deze dus, Dance With Me.

mij betreft een van die ondergewaardeerde bandjes. Orleans and Dance With Me was dat. In de zomer van 1977 had Rod Stewart zijn vierde top 10 hit hier in Nederland met het nummer I Don't Want to Talk About It. Hij nam het nummer al op in 1975 voor zijn album Atlantic Crossing. En dat gebeurde allemaal in de legendarische Muscle Shoals Sound Studios in Sheffield, Alabama. Voor dat album Atlantic Crossing dus. In Engeland was het de nummer 1 hit samen met de andere A-kant. The First Cut is the Deepest, een cover van het origineel uit 67 van P.P. Arnold. I Don't Want to Talk About It werd geschreven door zanger en gitarist Danny Whitten. En hij was gitarist van de band Crazy Horse. Vooral bekend van hun werken met Neil Young natuurlijk. In 1971 brachten zij hun debuutalbum uit als bandje dus. En niet samen met Neil Young, dat was even een goede duidelijkheid. Als bandje dus, Crazy Horse. Maar daarop dus dat origineel van I Don't Want to Talk About It. Die Danny Whitten die overleed al in 72, een jaartje later, aan de combinatie van het medicijn diazepam en alcohol. En andere bandleden van Crazy Horse waren bij de opname van dit nummer gitarist Niels Lofgren, en natuurlijk later ook bekend van Bruce Springsteen. Slijtgitarist Ry Cooder, ook niet geheel onbekend, en bassist Billy Talbot. En zij zijn straks allemaal te horen op het origineel van Crazy Horse, maar we gaan eerst luisteren natuurlijk naar die coverversie van Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It.

0: don't want to talk about it. En dat is dan bijzonder dat het daar bijna 10 minuten lang over gaat, dat geheel. De originele versie hoorde was later van de band Crazy Horse uit 71 vooraf gegaan door de hit uit 77, maar al opgenomen in 75, van Rod Stewart van hetzelfde nummer I Don't Want to Talk About It. Tot zover de cover voor vandaag.
1: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
0: En die neemt je mee terug naar 1967. Dan ontmoeten Julie Bunnell, Jerry Beckley en Dan Peek elkaar op een school in Engeland. Alle drie zijn zij zoons van daar gelegen de Amerikaanse militairen. En na hun schooltijd beginnen ze een folk-rockgroep en die noemen ze dan, heel toepasselijk met hun achtergrond bekeken natuurlijk, America. Ze krijgen een platencontract en hebben direct een grote hit met The Horse With No Name. In Amerika scoren ze naast de single ook met hun debuutalbum. Beide bereiken daar de eerste plaats. Vooral in Amerika blijft America succesvol met de single hits als I Need You, Ventura Highway, Tin Man en Lonely People. In 1975 hebben ze opnieuw een nummer 1 hit in Amerika met het nummer Sister Golden Hair. En die kwam hier in Nederland niet verder dan de tipparade.

mooi aan het einde. 1, 2, 3, 4. Oftewel, hij is afgelopen. We tellen hem ook even af aan het eind. In plaats van alleen maar aftellen aan het begin. We gaan naar Paul Simon. Die brengt eind 1975 een nieuw album uit. Still Crazy After All These Years. En dat werd opgenomen met de top studiomuzikanten van dat moment. In de meeste teksten verwijst Paul Simon naar zijn toen net stuk gelopen huwelijk met zijn eerste vrouw Peggy Harper. En als voorloper van deze LP verscheen in oktober van 1975 al de single Gone At Last. Een duet tussen Paul Simon en Phoebe Snow. Een Amerikaanse singer-songwriter, vooral bekend van haar single-hitje Poetry Man. En op Gone At Last worden Paul Simon en Phoebe Snow ook nog eens een keer bijgestaan door de Jesse Dixon Singers. En wij gaan dat nu eens even beluisteren, dat Gone At Last.

0: Maar de stemmen, die Bibi Snow nog even op het eind. Ze is al jaren niet meer onder ons. April 2011 overleed zij al. Een track dus af van het album Still Crazy After All These Years. En dat brengt ons bij de muzikale tv-tips voor deze week. En het is toch weer een redelijk lijstje geworden. Natuurlijk gaan we vanavond naar BBC 2 toe. Om 20:30 gaan we naar de BBC Proms. Met alleen muziek uit James Bond films, gespeeld door het BBC Concert Orchestra. En dan begint natuurlijk op NPO 1, 20:20, de nieuwe versie van De Beste Zanger. Met Yves Berendsen, V. Klaassen, Busy, Jean-Guy McRoy en de broers Wouters van Clouseau. Gaan we terug naar BBC 2, 10 uur, de Wham! 10 Days in China. Terugblik op een historische tournee in 1985 door China. Op NPO 3 om 22:45 en NPO Doc, David Bowie, The Final Act, is al natuurlijk al een aantal keer uitgezonden, maar mocht je het gemist hebben, documentaire over zijn comeback en zijn laatste creatieve jaren met uiteindelijk het album Black Star natuurlijk. We gaan weer terug naar BBC 2 en dan hebben we het over 5 minuten voor 23:30. Wham! At the BBC. Dat zijn opnames uit de archieven van George Michael, Andrew Ritchie en natuurlijk ook de zangeressen Pepsi en Shirley. Dan NDR om diezelfde tijd, 23:55. Je moet even een keuze maken. Schlager die ze kennen zullen. Daar hebben ze vele afleveringen van. Deze keer met Helene Fischer tot Eric Sylvester van Rex Gildo en Vanessa May tot Wolfgang Petri. En dan hebben we er nog eentje vanavond, maar dit is eigenlijk meer vannacht. 12:55 op BBC 2. Top of the Pops 1985. Big hits met Wham, The Smith, Kate Bush, Aha, Eurythmic, The Cure, Dead or Alive, Bonnie Tyler, Tears for Fears, Sister Sledge en Jennifer Rush. Dan gaan we door naar de zondag. Dan hebben we er maar eentje. 9:10 op NPO 1. Musical Awards, The Kick-Off. De opening in 2026 met optredens uit de musicals van dit theaterseizoen. Dinsdagavond op VRT 1 om 11:10. Night of the Proms. Optredens vanuit het AFAS Dome in Antwerpen met Anouk, Sister Sledge, Natalia en Josh Stone. En dat allemaal samen met het Antwerp Philharmonic Orchestra. Woensdagavond NPO 3, 20:08. Muziekfeest van het jaar 2025. Dat is natuurlijk een herhaling. Allemaal dingen weer bij elkaar gezocht. Jan Smit, Gerard Joling, Mark Hoogkamer, Tino Martin, Emma Hesters, Samuel Welten, de 3J's, Samantha Steenwijk en Amar komen onder andere voorbij. En dan zijn we alweer aangekomen bij de vrijdagavond, 9:45 op Arte. Celine Dion, Aufstieg einer Diva. Documentaire over haar carrière, van haar deelname aan het Eurovisie Songfestival ooit tot de grote successen. En dan op NPO 3, gisteravond was de eerste aflevering om 22:30, 90s Dance. En deze keer gaat de documentaire over de band 24/7. En dan heb ik er nog eentje. Arte, 12:05 vrijdagavond. Ray and Guest live. Optredens en opnames van het optreden van de zangeres Ray tijdens het jarige Montreux Jazz Festival van dit jaar. En daar ontvingen ze onder andere als gasten Mark Ronson en Alicia Keys. Tot zover onze suggesties wat muzikaal tv te kijken betreft voor de komende week. Dus dit waren de tv-tips.
1: Dit is Groningen 1.
2: Veronica's alarmschijf.
3: De geschiedenis van...
0: En daar zitten we deze keer mooi mee op datum, want we hebben gekozen voor de alarmschijf die gekozen werd op 28 augustus 1976. En dan heb ik het over Long May You Run van de Stills Young Band. Een samenwerking tussen Stephen Stills en Neil Young. In de zomer van 1976 nemen ze het gelijknamige album Long May You Run op. En in de begeleidingsband spelen onder andere percussionist Joe Lala, bassist George Perry, toetsenist Jerry Arroyo en drummer Joe Vital. En tijdens de aansluitende tour stuurt in juli Neil Young een telegram waarin hij meedeelt dat hij direct met de tour gaat stoppen, waardoor Stephen Stills genoodzaakt is om de verdere optredens tot oktober alleen maar af te moeten maken. Toen werden dus gewoon de Stills Band. Dan is deze alarmschijf weet uiteindelijk dankzij die extra aandacht de 17e plaats in de top 40 te bereiken.
2: Veronica's alarmschijf.
3: De geschiedenis van... Alarm!

Tot zover de alarmschijven van 28 augustus 1976. The Steel's Young Band met Long May You Run. Walter Becker en Donald Fagen, dat zijn de belangrijke leden van de groep Steely Dan. Ze begonnen ooit als bandleden van de groep Jay and the Americans, maar ze hadden echt een enorme hekel aan toeren en ook hitparade noteringen zeiden helemaal niets. Daarom werd Steely Dan vooral een albumband. En door dat succes daarvan gingen ze ook steeds verder in het uitwerken van hun eigenzinnige ideeën. Maanden zaten ze in de studio, diverse takes werden opgenomen. Maar dat heeft allemaal wel hele schitterende nummers opgeleverd, zoals Do It Again, FM, No Static At All, Dirty Work, Babylon Sister, Deacon Blue, Ricky Don't Lose That Number en Haitian Divorce. En die laatste komt uit 1976. Tenminste, toen werd hij opgenomen. En 1977 kwam het uit als single, maar kwam hier natuurlijk weer niet verder dan de tipparade. En dat kan zo gek zijn, want in Engeland was het juist hun allergrootste hit. Dit nummer, Haitian Divorce.

0: luistert naar Muziekarchief.
1: Jazeker, dat doe je nog een hele uurtje verder. Steely Dan was dat met The Haitian Divorce. En dat brengt ons bij de single Don't Let Love Bring You Down van de Rotterdamse groep Limousine. Die stond destijds 6 weken genoteerd en bereikte de 11e plaats in de top 40. En die groep die kwam voort uit de band Heart. En daarvan was de frontvrouw niemand minder dan Patricia Pai. En op het moment dat zij verder ging als solozangeres, gingen de andere leden verder als Limousine. Vanaf 75 hadden ze hits met 75, Daddy Grandpa, Goodbye and Thank You. En dit dus Don't Let Love Bring You Down. Bandleden waren op dat moment toetsenist en zanger Okkie Huisden, drummer Ton Op het Hof, toetsenist Paul Vink en gitarist Marcel. En de groep werd een beetje geïnspireerd door zeg maar Tennessee, maar ook de Beatles en ook Stevie Wonder. Ze hielden het vol tot 1978 en toen viel de band uit elkaar en bleef dus onder andere deze single Don't Let Love Bring You Down over.

Toch een bijzonder einde zo aan die plaat. En Limousine and Don't Let Love Bring You Down uit 1976. En in datzelfde jaar verscheen van de Iers-Engelse band, en hoofdzakelijk Ierse band, Thin Lizzy. Met als grote man natuurlijk Finn Lynott als bassist en leider van de band. Het album Jailbreak, en dat is een legendarisch album van deze band. En een van de singles die daar als eerste vanaf kwam, is de nummer The Boys Are Back in Town. Ook een compositie van Phil Lynott. En dat werd destijds ook door de Rolling Stone, het bekende gezaghebbende muziektijdschrift uit Amerika, geplaatst in 2021 bij de 500 Greatest Songs of All Time. Daar maakten ze een hele lijst van en daar staat dus dit The Boys Are Back in Town gewoon in vermeld. En waar werd dat nou opgenomen? Het werd in de bekende Rampart Studio in Londen opgenomen. En de producer was John Alcock en het is een van die bekende nummers van Thin Lizzy. Het werd in 1991 ook nog eens een keertje weer opnieuw uitgebracht en scoorde toen opnieuw een hit in Engeland. Dit nummer natuurlijk. Hier is The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy.

Thin Lizzy. And the Boys Are Back in Town uit 1976. En een van de succesvolste albums uit 1976 was A Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. En er werden miljoenen van verkocht over de hele wereld. Hier in Nederland stonden bijvoorbeeld 26 weken genoteerd in de albumlijsten. En dat was op dat moment eigenlijk alweer 2,5 jaar geleden dat de Steve Miller Band een album had uitgebracht. Dus iedereen was er ook blij mee. En eigenlijk bestond die band op dat moment eigenlijk, was het gewoon een trio. Bestond uit Lonnie Turner, Gary Malibur en natuurlijk Steve Miller. En na Take the Money and Run and Fly Like an Eagle was Rock With Me de derde hitsingle van het album. Bereikte uiteindelijk de 21ste plaats in onze vaderlandse top 40. Natuurlijk werd het geschreven door Steve Miller, maar het werd ook door hem geproduceerd. En dan is altijd de vraag van, hoe kom je dan op om zo'n nummer te schrijven? Nou, dat staat in de annalen vermeld. Hij werd geïnspireerd door het nummer All Right Now van The Free. En hij bedacht, ik moet een festivalnummer hebben. En om dat te kunnen gebruiken tijdens zijn tournee, waar zij in het voorprogramma van niemand minder dan de band Pink Floyd stonden. En later zou Rockin' Me ook nog gebruikt worden in de videogames Rock Band 2, Tap Tap Revenge en Grand Theft Auto 5. En de 6 is net uitgekomen, zeggen we, daar gaan we voorbij. We sluiten de muziekarchief af. Bedankt Jacques Pijper voor de techniek. Hier is de Steve Miller Band en Rock.

0: Het is nu 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

draaide 's ochtends aan de radio. Er kwam geluid uit het behang. Zo zaten wij bij Zakkie op schoot. En mooie liedjes duurden toen nog lang. We bleven zitten voor de hitstop. En met de vinger op de rode knop.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden...

0: over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Andy Vriet, Björn, Benny en Agneta, oftewel Abba en Voulez-vous.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, een hele goede middag en hartelijk welkom bij de gezellige zondagmiddag. We zijn er weer tot 5 uur vanmiddag via Groningen 1. Natuurlijk met sport en informatie voor de regio. Voor het Oldambt, Westerwolde en ook Pekela. En ja, straks om 2:30 denk ik het laatste nieuws ook over de transformator die nog steeds brandt in Meeden. Ja, dat is inmiddels landelijk nieuws, hoorden we net. Dus ja, straks hoor je daarover het laatste nieuws. En natuurlijk het weerbericht komt voorbij. We hebben de activiteitenkalender zometeen om 14:45. En natuurlijk ook sport, amateurvoetbal onder andere. Want de eerste bekerwedstrijden van het seizoen worden dit weekend gespeeld. En natuurlijk houden we u op de hoogte van de tussenstanden van belangrijke wedstrijden in de regio. En om 16:50, zoals u altijd van ons gewend bent, natuurlijk alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld. Maar ook hebben we muziek uitgezocht door Berwin Stubbe, die vanmiddag de techniek voor zijn rekening neemt. We gaan verder met Shanna Spiro en Material Lover.
1: Een gezellige zondagmiddag.

Archies en Sugar, Sugar en daarvoor nog Shannon Spiro, Material Lover. We gaan eventjes kijken wat er te doen is in de regio. Vandaag kun je terecht bij het bezoekerscentrum Ennemarborg aan de hoofdweg nummer 96 in Midwolda. Tot 5 uur vanmiddag kun je daar kijken naar de expositie over de Viertorenkerk. Een verdwenen grote kruiskerk met 4 torens op 2 locaties. Maak je kennis met de geschiedenis, de archeologie en de symboliek van het onderwerp. En daar kun je overigens niet alleen vanmiddag terecht. Die expositie is er nog tot 4 oktober. Ook wordt er een nieuwe expositie geopend in Oudeschans. Daar kun je terecht bij de galerie van Erika Stulp. Om 4 uur vanmiddag is de opening. Naast het werk van Erika Stulp en Wim van der Kuip is er tijdens de expositie ook werk te zien van René Kerkhoff met rariteitsobjecten en Tom Peperkamp met bizarre voertuigen. Er is ook wat muzikale omlijsting. Er zijn hapjes en drankjes. De toegang is helemaal gratis, maar een donatie wordt op prijs gesteld. En je kan naar Beerta. Daar is nog steeds de expositie in de Bartomoleuskerk. En daar exposeert het kunstenaarscollectief Kunst aan de Rand van Nederland. Een podium voor kunstenaars in de Gronings-Duitse grensstreek. Die expositie is nog tot 27 september en daar kun je vanmiddag tot 5 uur terecht. De toegang is helemaal gratis. Voor meer informatie www.kunstaandarandvannederland.nl. En meer agendatips voor vandaag en ook voor de eerste dagen van september kun je terugvinden op Groningen1.nl en kijk dan even bij de activiteitenkalender. Verder nu met muziek van Dua Lipa en Love Again.

rock uit de jaren 90. Melissa Etheridge, Like the Way I Do. En dat is bijna 3:05. We gaan eventjes bij het voetbal kijken. Want ja, er zijn vanmiddag allerlei bekerwedstrijden. Gisteren werd er ook al druk gebekerd in de regio. En de uitslagen daarvan krijgt u in het volgende uur. Nu heb ik alvast wat tussenstanden. WVV is afgereisd naar Dalen. Speelde tegen de plaatselijke voetbalvereniging. Tussenstand daar 1-0. Ik zie dat het bij FVV tegen Bellingwolde 0-1 staat. Voorsprong dus voor Bellingwolde. En Wedde tegen Stadskanaal, daar is de tussenstand 1-2. Westerwolde bekert vandaag tegen FC Ter Apel 96. Bij die gemeentelijke derby staat het nog 0-0. En aan de Pekelderweg in Stadskanaal SPW tegen Gieten. Daar is de tussenstand 0-1. En Woltersum tegen DWZ, ook daar is de tussenstand 0-1. Goed, tot zover eventjes de tussenstanden. We gaan verder met de muziek van Paul McCartney, Mrs. Vanderbilt.

0: Ja, Paul McCartney, Mrs. Vanderbilt. Eigenlijk is het 2:30, maar Willeke is aan de telefoon. Willeke Bergman. En zij is ook dit seizoen weer onze verslaggeefster bij de voetbalwedstrijden van Veleveen. En de Geel-Zwarten spelen vandaag de eerste bekerwedstrijd volgens mij thuis tegen Engelbert. Goedemiddag, Willeke.
1: Goedemiddag, Michiel. Ja, dat heb je helemaal goed. Ik moest er ook even weer in komen, want ik wilde bij het eerste doelpunt ook een Twitterberichtje plaatsen. Of een berichtje op X, heet dat tegenwoordig, hè. Maar ik had mijn account helemaal nog niet weer geüpdate. Ik moest van alles downloaden. Dus ik was er nog niet helemaal bij. Toen dacht ik, ik had jou al een appje gestuurd van, zal ik je bellen? Nou, maar inmiddels is er al heel wat gebeurd. Veleveen gaat dadelijk starten natuurlijk in de derde klasse, maar ontvangt vandaag de vijfde klasse Engelbert. Dus op papier zou dat een makkie moeten zijn, maar dat moet altijd nog maar blijken. Maar goed, de score is al wel geweest en ook al drie keer aan onze kant. Dus het gaat voortvarend na een half uur spelen. Joran Rijt die opende de score, maakte de 1-0. Kort daarop Olaf Gijben de 2-0. En zojuist, terwijl ik nog even wachtte tot Paul McCartney was uitgezongen, maakte Martijn Buescher er nog 3-0 van. Engelbert heeft ook al wel een opgelegde kans gehad. Die kwam tegen de paal aan, maar ging net aan de buitenkant er weer uit. Dus een gelukje aan onze zijde. Maar voorlopig lijkt het goed te gaan.
0: Ja, ik moet ook nog even inloggen weer, Willeke. Maar als ik erin zit, dan zal ik het wel even zeggen dat jullie gescoord hebben.
1: Er wordt net gescoord door Engelbert. Ja, goed. Dus dan ga ik zo ook even twitteren dan. Engelbert maakt wel een goal. Het is nu 3-1.
0: Oké, dankjewel, Willeke. Ja, en daarmee is het nu 2:30. En dus tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. In Meeden staat nog steeds een transformator van het hoogspanningsstation naar de beneden Veensloot in brand. Volgens de brandweer heeft de brand inmiddels een kelder met koelolie bereikt, waardoor af en toe zwarte rookwolken te zien zijn. De brand in de kelder is volgens de brandweer niet eenvoudig te blussen en men verwacht nog urenlang bezig te zijn met de brand. Korpsen uit de hele provincie worden van tijd tot tijd gealarmeerd om naar Meeden te komen om andere ploegen af te lossen. De wegen in de verre omgeving van de brand zijn allemaal afgezet. In verband met de brand natuurlijk. En ook wordt het publiek gewaarschuwd om ramen en deuren gesloten te houden in verband met de rook. Bij een eenzijdig ongeval op de Markenweg in Onstwedde is vrijdagmiddag een persoon ernstig gewond geraakt. Dat ongeval gebeurde rond 4:00 op de Termars, de N974, ter hoogte van de kruising met de Markenweg. Door onbekende oorzaak botste een auto tegen een boom. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De bestuurder en tevens de enige inzittende raakte ernstig gewond. Later meldde de politie helaas dat de man aan zijn verwondingen is overleden. De brandweer van Emmen moest gisteravond rond 11:00 uitrukken naar de McDonald's, omdat daar een vreemde lucht werd geroken aan de Hoenderkamp in Emmen. Dat meldt RTV Drenthe. Bij aankomst werd het restaurant door het personeel al ontruimd. Meerdere aanwezigen kregen last van de keel en de ogen. Ook kwam een ambulance ter plaatse. Daarnaast bood een adviseur gevaarlijke stoffen op afstand ondersteuning aan de brandweer. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ging het vermoedelijk om een schoonmaakmiddel. De McDonald's is later weer vrijgegeven. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. En tot zover. Meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht. Vanmiddag is er nog kans op een licht buitje, maar vanavond is het droog. De wind is zuidwestelijk en zwak. Het wordt vanmiddag 21 graden. Vannacht daalt het kwik naar 15 graden. Tegen de ochtend is dat. En dan kunnen er weer wat flinke buien vallen met mogelijk ook onweer. En dat is het begin van een buiige maandag, waarin het niet warmer wordt dan 19 graden. Op dinsdag en woensdag komt de zon er weer wat meer door, maar een bui blijft even goed mogelijk.
2: En nu, nog meer gezelligheid.

Paul Johnson, Get Down. En ja, inmiddels is er weer een verandering geweest in de stand bij Veleveen. Tegen Engelbert. Tenminste, Willeke heeft dat getwitterd inmiddels. Opnieuw een doelpunt van Joran Rijt. En daardoor is het inmiddels al 4-1 bij Veleveen. Dus tegen Engelbert. Nou, dat gaat flink hard zo, inderdaad. Goed, er is natuurlijk veel meer bekervoetbal. Ook gisteren is er gevoetbald. De uitslagen van die zaterdagwedstrijden, die krijgt u straks. Ondertussen kun je op Groningen1.nl onder het kopje sport al wel een verslag lezen van de wedstrijd die gisteren is gespeeld. Namelijk het bekerduel tussen VV Pekela en BNC uit Finsterwolde. Na een aantrekkelijke wedstrijd eindigde het duel in een 3-3 gelijkspel. Nou, Gert Meulman, onze verslaggever via internet, zullen we zeggen, van het amateurvoetbal, die heeft daar weer een paar mooie foto's gemaakt en een mooi stukje geschreven. Dat kunt u dus nalezen op onze website. Goed, wij gaan ondertussen weer verder met muziek. Met James Blunt gaan we terug in de tijd. 1973.

0: En weer een doelpunt bij Veleveen tegen Engelbert. Bij welke?
1: Klopt, inderdaad, toen jij aan het nieuws lezen was, vermoedde ik, werd de 4-1 door Joran Rijt gemaakt. Die had je al even gemeld, begreep ik. Maar zojuist is ook de 5-1 gevallen. Martijn Buusje scoorde zijn tweede goal van deze middag. Kort voor rust is het nu 5-1.

langzamerhand moeten we toch een beetje concluderen dat de summertime toch een beetje geweest is nu. September komt er weer aan, jongens. Vanaf dinsdag is de meteorologische herfst begonnen. Om eens even een moeilijk woord te gebruiken. Goed, ja, we gaan eventjes kijken naar de tussenstanden. Want ja, Willeke die zei al dat er flink gescoord was bij VDV tegen Engelbert. Dus vermoedelijk is het nou ongeveer wel rust. Bij een tussenstand van 5 tegen 1 in het voordeel van Veleveen. Maar ook ja, wordt er bij andere wedstrijden flink gescoord. Dalen tegen WVV, ik noemde het al eventjes. Daar is het nu 1 tegen 2 in het voordeel dus van de Winschoters. Wedde tegen Stadskanaal, daar is de tussenstand 1 tegen 3. FVV tegen Bellingwolde 0 tegen 2. Westerwolde tegen FC Trapel 96, daar is het inmiddels 0 tegen 2. SPW tegen Gieten 0-3. Noordsted tegen Bareveld, kent de tussenstand van 5-0. Woltersum tegen DWZ uit Zuidwending 0 tegen 1. En dan hebben we MOVV tegen Muntendam 1 tegen 0 daar in het voordeel van de Midwolders. Heiligelee tegen ASVB nog 0-0. Nieuwbuinen tegen Sellingen, daar zijn ze gaan rusten bij een stand van 1 tegen 4. En JVV tegen Gieterveen, daar is de tussenstand 1 tegen 0. Goed, straks natuurlijk hoor je in het volgende uur hoe het verder gaat bij de diverse wedstrijden. En eerst gaan we verder met Billy Ocean en Loverboy.

Ja, Billy Ocean en Loverboy. Ja, daarmee is het bijna 3 uur geworden. Zometeen hoor je het NOS-journaal van 3 uur. En dan zijn we terug met het 2e uur van vandaag van de gezellige zondagmiddag. Daarin onder andere de uitslagen van de wedstrijden die gisteren zijn gespeeld in het beker amateurvoetbal. En nieuws over Colin Feijer. Hij kwam vandaag in actie bij de Grand Prix van Aragon. Maar het liep wat anders dan gepland. Tot aan het nieuws hoor je de Hollies.

0: Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet.

0: slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skiff, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
5: Het

0: Shocking Blue en Venus.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, welkom bij het derde of tweede uur van de gezellige zondagmiddag. En we zijn vanmiddag live aanwezig bij de thuiswedstrijd van Veleveen. Ze begonnen de beker met een thuiswedstrijd dus vandaag tegen Engelbert. Veleveen staat met ruime cijfers voor. Het is 5-1. En ja, straks horen we hoe het afloopt van Willeke Bergman die ter plaatse is. Verder hebben we straks om 3:15 ook wat uitslagen van wedstrijden die gisteren zijn gespeeld. We hebben om 3:30 het regionale nieuws gevolgd door het weerbericht. En natuurlijk ook heel veel muziek. We gaan onder andere verder met straks One Direction, Harry Chanel zie ik staan en ook Hot Chocolate. Maar eerst gaan we verder met Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: Een gezellige zondagmiddag.

0: Ja, hij werd... hij groeide op in Toronto in Canada, zo moet ik het zeggen. Maar zijn ouders waren Ethiopische migranten. The Weeknd hoorde je en Blinded by the Light. En daarvoor Shakira en Burna Boy met Die Die. Ik heb nog wat uitslagen van bekerwedstrijden die gisteren zijn gespeeld. Westerlee tegen Glimmen eindigde in 1-0. Scheemda won van ZNC, de Zuidbroek-Noordbroek-combinatie, met 5-3. SJS tegen Wildervank werd 1-3. FC Assen tegen Musselkanaal 3-1. Bato in Winschoten tegen NEC Delfzijl werd 6-2. HS 88 tegen VVS Oostwold 3-1. Dan hebben we Veendam 1894 tegen de Onstwedde Boys. Dat werd 4-2. Nieuw-Wolda tegen Gruno 1-4. En VV Pekela speelde gelijk tegen BNC. Ik zei het al in het vorige uur. Dat eindigde in 3-3. En ik zie aan de andere kant van het glas dat we ook weer contact hebben met Vedeveen. Vedeveen tegen Engelbert. Ja, de tweede helft is daar begonnen. Ongetwijfeld met doelpunten. Willeke Bergman.
1: Goedemiddag Michiel. Ja, inderdaad. Ik sta nog op grote afstand te kijken, want het is best wel hard gaan regenen. Volgens mij is het in Vachtwedde al droog, want dan komt het deze kant op, hoop ik.
0: Ik zie niet dat het uitgebreid regent hier.
1: Oh, dan is het zo droog. Ja. Dus ik stond nog op afstand, maar ik zag iemand juichen en ik heb even geappt met mensen langs de lijn. En ik begreep dat Ivar Mulder...
0: Ja, toen.
1: En dat betekent dat het nu 6-1 is. Ja, het is toch een beetje inrichtingsverkeer. Er zijn wat wissels nu toegepast. De voorbereiding heeft uit een groot aantal jongens bestaan. En de spelers die ook in de voorbereiding er waren, mogen nu ook meedoen. Dus die krijgen ook een kans om een paar minuten te maken. Dus ik ben benieuwd hoe het uitpakt. Maar voorlopig lijkt dat ook goed te gaan. 6-1.
0: Ja, en Ivar Mulder was de doelpuntenmaker.
1: Ivar Mulder, exact.
0: Ja, want toen viel je net eventjes weg. Dus, okay. Maar goed. Ja, bij deze, dankjewel, Willeke Bergman. En 6-1 dus de tussenstand bij Veleveen tegen Engelbert.

0: En weer een doelpunt in Veleveen bij Willeke. Toch?
1: Ja, inderdaad. En die invallers die doen goed hun best, begrijp ik. Want Mart Roupé, zojuist ingevallen voor Olaf Gijpen, maakt de 7-1. Het is steeds voor het doel van Engelbert gaande. Dus we gaan kijken waartoe dit leidt. Ik hou jullie op de hoogte.

Amerika, de 80s. Soft Cell en Tainted Love. En de For The Searchers nog met Needles and Pins. Ik zei het al eventjes in het vorige uur. Colin Feijer uit Staphorst, die reed natuurlijk mee dit weekend bij de Grand Prix van Aragon in Spanje. Maar vijf rondes voor de finish kwam hij ten val. Ja, hij lag op dat moment op de vierde plaats in de race na een imposante opmars, meldt RTV Drenthe. De coureur uit Staphorst mocht vanaf plek 6 vertrekken. Al meteen naar de start wist hij een plekje te winnen en aan het eind van de tweede ronde schoof hij door naar de vierde plaats. Maar halverwege met zijn tweede aanval op Holgado ook beloond met de derde plaats. Vijf rondes voor de finish moest hij die positie weer prijsgeven en ze gleed hij op hoge snelheid van de baan. Ja, en toen was het dus bekeken voor Colin Feijer. Zonta van de Goorberg, onze andere landgenoot in de Moto2, kon ook geen rol van betekenis spelen. Hij startte als 22e en finishte uiteindelijk als 23e. En de grote MotoGP die is gewonnen door Marc Marquez. De Spanjaard was in Alcaniz veel te snel voor Pedro Acosta en Marco Bezzecchi en deed goede zaken in zijn jacht om de 8e MotoGP-titel, meldt de NOS. En als we kijken naar de tussenstand, ja, Marc Marquez dus op de eerste plaats, Acosta tweede en Marco Bezzecchi derde. Mark, zijn broer Alex Marquez, werd vierde en op de vijfde plaats Jorge Martin. En dan kunnen ze zeggen dat Marc Marquez goede zaken doet in de strijd om de WK-stand. Marc Marquez heeft 237 punten, maar de man die vijfde werd, Jorge Martin, die staat vooralsnog aan de leiding met 256 punten na 12 van de 22 Grand Prix. Dus we hebben nog wel wat races te gaan. Goed, we gaan verder met muziek van One Direction, The Story of My Life.

0: Ja, we gaan eerst nog eventjes weer naar Willeke. Want alweer een doelpunt, denk ik, bij Veleveen tegen Engelbert.
1: Hier gebeurt wel het een en ander, Michiel. Maar ik denk dat iedereen nu de weg naar voren... de verdediging niet meer helemaal intact was. Ik weet niet of je me nog goed verstaat, trouwens. Ik ga even naar buiten rennen.
0: Ja.
1: En ik val weer weg. Ik sta binnen, want... Even kijken, hoor. Ja, het bleek dat een verdediger nog in de aanval was... terwijl de bal al in de verdedigingszone van Veleveen zat. Dus daar was iemand te laat. En de keeper kon er niet meer bij. Dus het is 7-2 nu.

Ja, hij woonde zijn hele leven in Amsterdam. Deze Richenelle, Dance Around the World uit 1987. En daarvoor hadden we One Direction, The Story of My Life. En daarmee is het 3:58 geworden. Tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. In Meeden staat er nog steeds een transformator van het hoogspanningsstation aan de Benedenveenstraat in brand. Volgens de brandweer heeft de brand inmiddels een kelder met koelolie bereikt, waardoor af en toe zwarte rookwolken te zien zijn. De brand in de kelder is volgens de brandweer niet eenvoudig te blussen. Men verwacht nog urenlang bezig te zijn met de brand. Korpsen uit de hele provincie worden van tijd tot tijd gealarmeerd om naar Meeden te komen om andere ploegen af te lossen. Bij een eenzijdig ongeval op de Markenweg in Onstwedde is vrijdagmiddag een persoon ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 4:00 vanmiddag op de N974 ter Maars, ter hoogte van de kruising met de Markenweg. Door onbekende oorzaak botste een auto tegen een boom. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De bestuurder, de enigste inzittende van de auto, raakte ernstig gewond. De politie meldde later dat de man aan zijn verwondingen is overleden. De brandweer van Emmen moest gisteravond uitrukken naar een vestiging van McDonald's aan de Hoenderkamp. Bij aankomst werd het restaurant door het personeel ontruimd. Volgens de veiligheidsregio hadden meerdere aanwezigen last gekregen van hun keel en ogen. Vermoedelijk werd dat veroorzaakt door een schoonmaakmiddel. Na metingen werd het pand later weer vrijgegeven. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. En tot zover meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog een weerbericht. Vanmiddag is er kans op een bui. En ik had het eerder over een licht buitje. Maar ik zie dat met name het zuidelijk deel van onze regio er nog aardig wat van langs krijgt. We horen het ook van Willeke. Vanavond is het droog. De wind is zuidwestelijk en zwak. Het wordt vanmiddag 21 graden. Vannacht 15 graden. Dat is dan tegen de ochtend. Dan kunnen er alweer wat flinke buien vallen met mogelijk ook onweer. En dat is het begin van een buiige maandag, waarin het niet warmer wordt dan 19 graden. Op dinsdag en woensdag komt de zon er wat meer door, maar een bui blijft mogelijk.

0: I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man and Human. En vlak na het nieuws Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ja, grote hit op dit moment in ons land. Goed, ik heb nog wat tussenstanden weer opgeduikeld van voetbalwedstrijden in de regio. Bij Dalen tegen VVV is nog altijd 1 tegen 2. Werden tegen Stadskanaal inmiddels 1 tegen 5. FVV tegen Bellingwolde 1 tegen 2. Westerwolde tegen FC Trapel 96. 1 tegen 4 staat het daar. Noordster tegen Barneveld nog steeds 5-0. Woltersum tegen DWZ, daar is het 1 tegen 1 geworden. 7-2 is het bij Veleveen tegen Engelbert. Tenminste, welke heb ik nog niet weer gehoord. En Heiligerlee tegen ASVB, daar is het nu 1 tegen 1. Weer gelijk geworden dus. En ook is het gelijk geworden bij JVV tegen Gieterveen. Daar is ook de tussenstand nu 1 tegen 1. Met, nou, 5 tot 10 minuten te spelen nog, denk ik, op heel veel velden. En dan zit het er ook weer op voor vandaag. En kunnen ze beginnen aan de eerste officiële derde helft van het voetbalseizoen. Goed, we gaan verder met muziek van Hot Chocolate uit de 70s. Everyone's a winner.

ik hoor net van Bedwind, van mijn techneut. Deze single schijnt vroeger een eindeloze groef te hebben gehad. Dus dan ging het steeds beats. Dat hoor je dan eindeloos. Nou, hoe dat technisch in zijn werk gaat, moet je voor bij Bedwind zijn. Ik vertel je ondertussen dat atletiekvereniging Aquilo wat organiseert wat evenementen, zo moet ik het zeggen, in aanloop naar de run van Winschoten en ook de Lutjerun. Want op 12 september is het tijd voor de 50ste run van Winschoten. En een dag eerder, op vrijdagavond 11 september, is het weer tijd voor de Lutjerun. En die wordt al enkele jaren succesvol gehouden op de atletiekbaan van Aquilo. En in aanloop naar de Lutjerun wordt de Lutje Opstap georganiseerd. Gisteren was de eerste editie al en komende zaterdag kun je ook nog terecht tussen 10:30 en 11:30 ochtends bij Aquilo voor deze Lutje Opstap. We laten je kennis maken met verschillende vormen van atletiek. En ook wordt geoefend met de afstand die je bij de Lutjerun gaat rennen. En daarnaast is het komende donderdag, 3 september, tijd om het parcours te verkennen voor de run. He, 10 kilometer lange parcours voor de volwassenen. Verzamelen en warming up zijn om 7 uur bij het clubgebouw van Aquilo aan de Bovenburen in Winschoten. En dus niet bij de start van de run aan de Meester D.U. Stikkelaan. Als je daar staat, dan is daar verder niemand en dan gaat het allemaal niet goed. Dus kom naar Aquilo. Daar is de start om 7:30. Er wordt in verschillende groepen gelopen, ieder op een tempo wat bij hem of haar past. En voor beide evenementen geldt van tevoren aanmelden is niet nodig. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. En weer tijd voor muziek, denk ik. Pharrell Williams is hier.

0: Eventjes naar Veleveen tegen Engelbert. Die wedstrijd is inmiddels afgelopen. Welke Bergman?
1: Klopt inderdaad, Michiel. Ja, het eindsignaal is geweest en de einduitslag is 7-3. Dus daarmee moet ik jou nog even uitleggen dat er nog een derde tegengoal kwam. Ja, het elftal was al ietsje verzwakt doordat meer invallers nog een kans kregen. Dat mag dan ook, hè. Dat is ook niet iedereen krijgt de kans om even mee te doen. En, maar dat merkte je wel een beetje aan het spel. Waardoor op een gegeven moment toch de aanval van Engelbert ingezet werd. En een speler ene been met de keeper kwam en de keeper, ja, mijn meningen zijn daarover verdeeld, maar de een dacht hij raakte wel de bal en de ander dacht nou, eerst de speler. Dus je raadt het al, dat werd een penalty en die werd dan ook benut door Engelbert, waarmee de einduitslag nu op 7-3 is gekomen.
0: Oké, dankjewel.
1: Dat was hem.
0: Welke, ja, dankjewel voor jouw verslag en helaas we hebben niet helemaal droog gehouden.
1: Nee, goed, helaas, maar goed. Ja. Inmiddels drukt het een klein beetje, maar volgens mij zie ik alweer blauwe lucht door de wolken heen, dus dat komt helemaal goed.
0: Oké, dankjewel voor je verslag vandaag. Willeke Bergman dus bij Veleveen tegen Engelbert. Dikke overwinning voor Veleveen. Over een klein uurtje om ongeveer 4:50 hoor je alle uitslagen van de wedstrijden in onze regio die vandaag zijn gespeeld. Zometeen eerst het NOS-journaal van 4:00.

0: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de

0: noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. Dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: muziek van The Sweet in de gezellige zondagmiddag en de Ballroom Blitz.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van de gezellige zondagmiddag. Ja, vandaag een wedstrijd van FC Emmen. Straks om 16:45 beginnen ze in Venlo aan de wedstrijd tegen VVV. En FC Groningen speelde afgelopen vrijdag al. Dat was een thuiswedstrijd tegen ook een club uit het zuiden, Fortuna Sittard. Waar tegenwoordig Danny Buijs de trainer is, ja, de coach. In ieder geval was het niet best wat FC Groningen op de mat legde. Daar gaan we straks nog eventjes over hebben. Niet zo lang, denk ik, want het is natuurlijk geen goed nieuws allemaal. Ja, verder nog wat ander sportnieuws wat er voorbij komt. En we hebben om 16:50 natuurlijk de uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld in het amateurvoetbal. En we hebben ook nog onze verjaardagskalender en wat er in het verleden gebeurde in de geschiedenis op deze 30e augustus. En natuurlijk het regionieuws en het weerbericht straks om 16:30. En er wordt alweer flink gediscussieerd of we volgend jaar nou wel of niet mee moeten doen aan het Eurovisie Songfestival. In ieder geval was dit de winnaar van afgelopen editie, Dara en Barangara.
1: De gezellige zondagmiddag.

0: gezegd.
1: Robbie Williams en The Road to Mandalay. Ja, FC Emmen is nog ongeslagen in de keukenkampioendivisie. Ze begonnen het seizoen met een 1-0 overwinning op Rode JC. Vervolgens werd het 4-6 bij Jong Ajax. En afgelopen vrijdag werd met 3-1 gewonnen van Jong AZ. Maar ja, trainer Van Dam die ziet nog wel verbeterpunten voor FC Emmen. Wat natuurlijk straks speelt tegen VVV Venlo om 16:45. Gelukkig wordt de ziekenboeg langzaam maar zeker kleiner. Steeds meer spelers sluiten weer volledig aan op het trainingsveld en kunnen speelminuten gaan maken. En Van Dam weet wel wat zijn ploeg kan verwachten vandaag, want VVV Venlo werd afgelopen week bekeken vanaf de tribune. Trainer Van Dam die zag een ploeg die met veel energie voor de dag kwam. En daarmee wordt VVV de echte test van het seizoen. Nou, dat vindt trainer Van Dam toch wat kort door de bocht, zegt hij op de website van FC Emmen. Rode JC vond ik ook gewoon een goede test. En Jong AZ is echt een goed voetballende ploeg met veel dynamiek en goede spelers. Uiteindelijk moeten we het zelf doen. En dat hebben we de eerste wedstrijden gedaan. En nu gaan we door naar de vierde wedstrijd. Nou, klinkt heel logisch. Straks om 16:45 dus nogmaals vanuit stadion De Koel in Venlo. VVV tegen FC Emmen. Ja, en afgelopen vrijdag speelde FC Groningen al. Ze speelden op Gronings Ontzet in de Euroborg tegen Fortuna Sittard van Danny Buis. Maar na een mooie sfeeractie voor aanvang werd het geen leuke avond voor FC Groningen. Want Fortuna won. Het werd 2-3. Van de Werf, eerst scoorde Itteharen in de 12e minuut voor Fortuna. Van de Werf maakte 7 minuten later nog gelijk. Maar Zeefuik, oudspeler van FC Groningen, zorgde in de 28e minuut voor de 1-2 ruststand. In de tweede helft scoorde Descott voor Fortuna Sittard de 1-3. En Hupner maakte een eigen doelpunt in de 87e minuut. En daarmee werd het 2-3. Maar verder kwam het niet meer voor FC Groningen. Ze staan nu 8e in de Eredivisie met 6 punten uit 4 gespeelde wedstrijden. En even kijken, volgende week zondag dan spelen ze hun volgende wedstrijd. En als ik dan eventjes snel kijk, dan spelen ze thuis om 12:15 tegen FC Twente. Nou, volgens mij wordt dat altijd een harde dobber voor de FC. Dus we zullen zien hoe het er vanaf wordt gebracht. En door dan volgende week in ons programma. Goed, we gaan verder met muziek van de Traveling Wilburys. The End of the Line.

0: The Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. En daarvoor nog The Four Tops en Loco in Acapulco. Brengt de tijd op 4:30. En dus tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. In Meeden is er nog urenlang overlast van de brand in het hoogspanningsstation aan de beneden Veensloot. De situatie rondom de brand in de transformator is nog steeds onveranderd, meldde de veiligheidsregio een half uur geleden. Volgens de brandweer is de brand in de kelder met koelolie niet te blussen, en dus laten ze die gecontroleerd uitbranden. Dat leidt nog urenlang tot rookoverlast. Mensen die in de regio last hebben van de rook, wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uitgeschakeld te houden. Bij een ongeval op de Markenweg in Onstwedde is vrijdagmiddag een persoon ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur op de N974, de Termaars, ter hoogte van de kruising met de Markenweg. Door onbekende oorzaak botste een auto tegen een boom. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De bestuurder en tevens enige inzittende raakte ernstig gewond. De politie meldde later dat de man aan zijn verwondingen is overleden. De brandweer van Emmen moest gisteravond uitrukken naar een vestiging van McDonald's aan de Hoenderkamp. Bij aankomst werd het restaurant door het personeel al ontruimd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe hadden meerdere aanwezigen last gekregen van hun keel en ogen. Vermoedelijk werd dat veroorzaakt door een schoonmaakmiddel. Na metingen werd het pand later weer vrijgegeven. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. U bent het zover. Meer nieuws is er op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht. Vanmiddag is er nog kans op een licht buitje. Vanavond is het droog. De wind is zuidwestelijk en zwak. Het wordt vanmiddag 21 graden. En vannacht daalt het kwik naar een graad of 15. Dat is dan tegen de ochtend. Intussen kunnen er dan ondertussen alweer wat flinke buien vallen. Met mogelijk ook onweer daarbij. En dat is het begin van een buiige maandag, waarin het niet warmer wordt dan 19 graden. Op dinsdag en woensdag komt de zon er weer wat meer door, maar een bui blijft mogelijk.
1: En nu, nog meer gezelligheid.

0: tonight.
1: Fun featuring Janelle Monáe. We Are Young. En daarvoor Jannes. Afgelopen vrijdag, toen staat hij nog op in Eelde bij het feest daar in de feesttent. Gas erop. Draaiden we vlak na het nieuws. En we gaan eventjes kijken wat er in het verleden allemaal gebeurde op deze 30ste augustus. Vandaag in 1903, daar beginnen we. Toen werd de Harley-Davidson Motor Company opgericht. In 1972 maakte middenvelder Arie Haan uit Winschoten in Praag zijn debuut voor het Nederlands voetbalelftal. In de met 1-2 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen het toenmalige Tsjechoslowakije. Jacques Zwart van Ajax speelde toen alweer zijn 31ste en laatste interland voor Oranje. In 1984 was er op deze dag de eerste vlucht van de Space Shuttle Discovery. En in 2001 toen presenteerde Wim Duisenberg, de president van de Europese Centrale Bank, de nieuwe eurobiljetten. En in 2022 verkocht Ajax de Braziliaanse aanvaller Anthony voor 95 miljoen aan Manchester United. Daarmee werd hij toen de duurste speler in de historie van zowel Ajax als de Nederlandse Eredivisie. Kijken we ook eventjes op de verjaardagskalender. Vandaag is de verjaardag van Freek de Jonge, Nederlands cabaretier. Hij wordt 82. Het is ook de verjaardag van Mickey Moody, Brits gitarist. Bekend van de formatie Whitesnake. En op dezelfde dag geboren Rob Verlinden, Nederlands tuinman en presentator. Natuurlijk bekend van Eigen Huis en Tuin. Verder is het ook de verjaardag van Alexander Lukashenko, president en dictator van Wit-Rusland. En Lidewij de Vos, ja, politica van het Forum voor Democratie is zij. Verder ook de verjaardag van Dana Skellen, eerzangeres en politica. En haar kennen we onder andere van de hit Fairy Tales. En deze man is jarig, geboren in 1949. Zanger Peter Maffay. En deze kennen we vast allemaal wel. Doe.

0: Rihanna, Don't Stop the Music. En de voorjarige Peter Maffay, 77 is hij alweer geworden. En het legendarische Doe.
1: De gezellige zondagmiddag. Voetbaloverzicht.
0: Ja, de uitslagen van de bekerwedstrijden van vandaag. Dalen tegen VVV eindigde vandaag in 1-3. Wedden tegen Stadskanaal 1-7. FVV tegen Bellingwolde werd 2-2. Westerwolde tegen FC Ter Apel 96, 2-6. SPW tegen Gieten 1-5. Noordster tegen Barneveld 7-1. Woltersum tegen DWZ 1-5. En HOVC tegen Titan werd 6-7. Veleveen tegen Engelbert eindigde in 7-3. MOVV tegen Muntendam 3-0. Heiligelee tegen ASVB 7-1. Nieuwbuinen tegen Sellingen 1-5. En JVV tegen Gieterveen tenslotte eindigde in 3-1. En tot zover de voetbaluitslagen.

Shakin' Stevens en This Old House and for the Ritchie Family en American Generation. Ja, tot zover de gezellige zondagmiddag voor vandaag. Onze dank gaat natuurlijk uit naar Willeke Bergman voor haar verslag vanuit Veleveen. Petra Stubbe, bedankt voor de techniek en de muziekkeuze. En ja, zometeen hoor je op deze zender de kantinekaravaan met Gert-Jan Bos. Straks om 6 uur is Gerrit er met gezelligheid op verzoek. En de Radio Bingo is er natuurlijk van 8 tot 9:30. Ook vanavond weer met ondergetekende. Dus wat mij betreft, tot straks. Hoi hoi.

0: Het is nu 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Winkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Love Magic van John Davis. En daarvoor hebben we nog gedraaid Maxine Knight Tingle. Ik hoop dat ze zo goed uitspreekt.
1: Ik heb geen idee. Ik vind het hartstikke goed.
0: Jij vindt het helemaal perfect, hè?
1: Ik vind het helemaal perfect.
0: Hele goede middag. Welkom bij een nieuwe kantinekaravaan eigenlijk. Maar wel een speciale editie, want we hebben de Disco Fever editie.
1: Zeker. It's all about the music vandaag weer.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, disco, voor onze tijd. Net als eigenlijk de nederpop die we normaal draaien. Maar we gaan nu dus nog iets verder terug in de tijd.
0: Mm-hmm.
1: En vooral jaren 70 is de disco, hè?
0: Ja.
1: Ja. En gisteren werd het ook al gezegd. Het gaat vooral om die kenmerkende vierkwartsmaat die heel erg terugkomt in alle disco-muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij mogen weer los.
0: Wij mogen weer los. Nou ja, ik heb dan natuurlijk al een behoorlijke tijd achter de rug.
1: Oh, heb jij vandaag toevallig ook radio gemaakt?
0: Ja, heel toevallig wel, ja.
1: Ja, hoe lang?
0: Van 12 tot 6.
1: Goeiedag.
0: Ik wou eens van 12 tot 9, maar dat is mij echt niet gelukt.
1: Nee,
0: want,
1: maar
0: eigenlijk hebben we het, gisteravond is het eigenlijk ook besloten van, hè, ik ga nog even van 12 tot 6 draaien.
1: Ja, dus je had heel goed al even voorgeslapen en
0: ja,
1: zo. En goed uitgerust de dag.
0: Het was helemaal perfect. Ik heb ook niks gedaan die dag.
1: Nee, we hadden geen 50 vierkante meter laminaat gelegd.
0: Nee, ook
1: zo.
0: Niet. Nee. Ik was zeer goed uitgerust. Not.
1: Nee, maar één ding scheelt. Disco is wel uptempo muziek, dus houd je lekker wakker.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Dus we mogen weer een uurtje.
0: We mogen weer een uurtje disco muziek draaien.
1: Ja.
0: En we gaan ook direct verder, want we gaan verder met Sister Sledge. Sledge.
1: Ja, uit 1979.
0: 1979. Wat zeg je nou?
1: 1979.
0: We are family.

0: Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Daarvoor nog Boney M. met Daddy Cool.
1: Ja, echt de jaren 70 muziek, hè?
0: Ja, dat is ook de bedoeling.
1: Ja, 1979, Boogie Wonderland. En het was een samenwerking tussen Earth, Wind and Fire en The Emotions.
0: Mm-hmm.
1: En nummer 1 en de Billboard Top 100 in Amerika. Dus dat was echt een hele grote hit.
0: Nou, leuk.
1: Ja.
0: Meer had je niet.
1: Nou, het is geschreven door Ellie Willis en John Lind.
0: Ja.
1: En Ellie Willis schreef later ook de wereldhit I'll Be There For You. En waar was dat de titelsong van?
0: Friends.
1: Ja, helemaal
0: zo,
1: goed.
0: Ik moest even nadenken. Ja, Friends.
1: Ja, de titelsong van Friends. Ja, dat is natuurlijk...
0: Friends is hartstikke leuk.
1: De hele wereld overgegaan.
0: Ja, Jennifer.
1: Jennifer, ja. Ja, we hebben van de week nog een film gekeken waar ze ook in speelt. Ja,
0: blijft een leuke vrouw.
1: Het is een hele knappe vrouw.
0: Absoluut.
1: Ik hoop dat ik er over 30 jaar ook nog zo uit mag zien.
0: We gaan snel verder.
1: Ja, eentje verderop, 1980. Celebrations van...
0: Cool and the Game.

0: The Village People en YMCA. En daarvoor Earth and Fire en Weekend. Heb je ook lekker meegedanst met The Village People?
1: Nou, het is moeilijk om stil te blijven zitten.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, ja. En ik luister ook toch even extra goed naar Earth and Fire. He, gezien, dat is dit weekend al vaker gezegd natuurlijk. Maar Journey Kaagman is afgelopen week helaas overleden.
0: Helaas, ja.
1: En dat was de leadzangeres van Earth and Fire. Dus ja, ook nog even mooi om bij stil te staan.
0: Zo is dat. Ja. Hey, en we gaan snel verder met de andere plaat. Nee, we gaan niet verder met de andere plaat. Want wij gaan nog even de bingo verkopen te doen. Van de enige echte radio bingo van Groningen 1.
1: Ja, helemaal goed. Oh, je bent ook best scherp, moet ik
0: zeggen. Ik ben nog best scherp. Ja, ja, zeker. Ja. Ik was vannacht ook scherp.
1: Dat heb ik niet kunnen controleren. Ik heb geslapen, sorry.
0: De bingo verkooppunten. Ga je gang.
1: Je kan deze week je kaartjes kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 7:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 7:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 8:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 8:00. Texaco Metting in Bellingwolde tot 7:15. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 7:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 8:00. Volvi Deco en Gifts in Ter Apel tot zaterdag 4:00. Jumbo Windschoten in Windschoten tot 8:00. En Studio Groningen 1 Vlachtwedde tot 8:00 vanavond.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel. En wij gaan snel verder met Love. En You're the Greatest Lover.

0: And I'm Specialized in You. En daarvoor nog uit 1983 de Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More.
1: Ja, het is eigenlijk wel opvallend, hè, dat er best veel Nederlandse vrouwen...
0: Ja.
1: Zijn begonnen als zangeres en later een behoorlijk grote tv-carrière hebben gehad.
0: Ja, want de Dolly Dots, volgens mij zit... Zo, dan moet ik even goed nadenken en jij gaat het mij zo vertellen, denk ik.
1: Angela Groothuizen.
0: Ja.
1: En Luf.
0: Patrice, nee, niet...
1: Nee, nee, niet die.
0: Hoe heet ze nou?
1: Patty.
0: Ja, Patty Braat. Ja,
1: Patty
0: absoluut.
1: Braat, ja. Ja. En natuurlijk Journey Kaagman, Idols later.
0: Ja, absoluut.
1: Dus die zijn eigenlijk allemaal als zangeres begonnen. Maar nou ja, daarna een hele mooie carrière in de tv-wereld.
0: Ja.
1: Ja. En Patty Braat, ja, sorry, de duikplank die blijft op mijn netvlies staan. Ken je het nog?
0: Ja, dat was springen, de spring met sterren, zo heette
1: ja,
0: dat,
1: springen
0: toch?
1: Springen met sterren. Volgens mij was dat SBS6 toen de tijd.
0: Ja, nou, ja. Echt. Heb je Terror Jabel gezien dan?
1: Ja, ja, ook, ja.
0: Heerlijk lichaam.
1: Ja, ja, zwembad was leeg daarna.
0: Maar ga snel verder, Gendy.
1: Ja.
0: Want we hebben nog een aantal nummers te gaan. En onder andere deze plaat. Dat is een plaat van Spargo en You and Me.

0: Spargo was dat en You and Me. En dat was de hele laatste plaat wat wij voor vandaag hebben gedraaid. Ja, het einde is in zicht.
1: Wat een weekend hebben we gehad.
0: We hebben een heerlijk weekend gehad.
1: Nou,
0: veel discomuziek.
1: Ja, de heupjes zijn denk ik bij iedereen los.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Het is, nou ja, als je op je stoel bent blijven zitten, gewoon stil. Dat is heel knap met deze muziek. Ik kan het niet in ieder geval.
0: Nee. Hey, ja, we gaan afsluiten.
1: Ja, en dat kan eigenlijk maar met één plaat, hè?
0: Eén plaat.
1: Ja.
0: Last Dance.
1: Ja, van Donna Summer.
0: En ja. Wij zijn volgende week weer terug.
1: Zelfde tijd.
0: Zelfde zender. Zoals gezegd dus, Donna Summer en Last Dance. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoi.
1: Tot volgende week.

0: Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Daar denkt hij nog aan het begin. Zo vogelvrij, nog geen gezin. Vol goede moed, steeds vroeg op pad. In zijn truck die hij aanbad.

0: Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goede avond, luisteraars. En welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. En vandaag zitten achter de telefoons Gerrit en Ali. Ali doet ook de regie, Bert doet de techniek en voor de balletjes zit hier Aldert.
1: Goedenavond.
0: En ik ben Michiel en hier is Linda met de spelregels.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit. De troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden nu straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt.

0: Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is één telefoonnummer, maar we hebben twee lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
1: Nou, dankjewel.
2: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
3: Ja.
1: Zullen we maar beginnen?
4: Ja.
3: En dat doen we vanavond met nummertje 61.
1: 61.
3: 61. 21.
1: 21.
3: 21. 7.
1: 7.
3: 7. 83.
1: Nummer 83.
3: 83. 37.
1: Nummer 37.
3: 37. 30.
1: 30.
3: 30. 28.
1: 28.
3: 28.
1: En dat was de eerste trekking. Ja, ik zal het nummer 7 herhalen. Dat deed me altijd, hè. Nummer 61. 21. 7. 83. 37. Nummer 30 en nummer 28. De tweede trekking. Nummer 72.
3: 72.
1: Oh, maar iets rustiger aan doen. Iets rustiger aan.
3: Iets rustiger.
1: Niet zo lang wachten als we nu doen.
3: Gaat niet te snel. 14.
1: Nummer 14.
3: 14. 62.
1: Nummer 62.
3: 62. 12.
1: 12.
3: 12. 2.
1: 2.
3: 2.

0: Ja, we moeten nog eventjes wachten, denk ik. Ja. Wordt druk gebeld op dit moment. We moeten even wat dingetjes worden nagekeken. Dus, ik hoor al wat. Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, mooi, met Menting.
0: Goedendag, meneer Menting. Voor welk rijtje belt u?
1: Bij de onderste.
0: Het onderste rijtje. Zal het in Gronings Down of Nederlands?
1: Nee, ja, gewoon in Gronings.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, prima. Voor je koortje kocht.
1: Wie, nee, Bun.
0: Obikap. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan eens even kijken of er goud is. Welke getal stond er op het onderste rijtje?
1: 2, 26, 37, 61, 85.
2: Deze bingo is helemaal goed.
0: Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Zijn er ook met de huiskamer vol, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, gezellig. Gezellig. En wat voor prijzen moeten komen?
1: 25 euro.
0: 25 euro, gewoon bingo koortjes.
1: Nee, 25 euro.
0: Ik ken ze allemaal volgende week weer komen. Ik zeg, ik ken ze allemaal volgende week weer komen.
1: Ja.
0: Dat liep ze wel wat. Nou goed, de 25 euro staat genoteerd, meneer Menting.
1: Okay,
0: ik wens u er veel plezier mee. Oké, mooi.
1: Ik heb
0: nog
1: al die nummers niet
0: dat spreekt dat gewoon door. Telefoon. Ken de boodschap.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, mooi, ik ben Lucas.
0: Mooi, Lucas.
1: Ik heb Bingo, de middelste rij.
0: Het middelste rijtje, nou, hartstikke mooi. En waar komt Koortje weg?
1: Hilgers.
0: Hilgers. Okay. Hilgers in alle Peco. Nou, ik ben benieuwd welke getallen staan er op het middelste rijtje.
1: 6, 14, 28, 63,
2: 86. De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed. Goed.
0: Nou, kijk eens aan. En wat voor prijs zou je willen hebben?
1: De gourmet schotel.
0: Gourmet schotel, dat ken ik ook. Het waren nou barbecue schotels, maar ja, het weer wordt nou weer een beetje minder, hè? Dus,
1: ja, inderdaad.
0: Op naar, naar het gourmet tijdperk. Staat genoteerd, Lucas.
3: Ik kreeg vast nog een beetje mooi weer.
1: Ja, hoor.
0: Ja, zeker. Staat genoteerd, Lucas. Veel plezier ermee.
1: Ja.
0: Oké. Mooi. Ja, en anders kan die barbecue natuurlijk ook even onder het afdakje staan of zo. Dat is vast geen probleem voor de echte liefhebbers. Ja, mocht u trouwens nou denken, waar heeft hij het over? 25 euro, gourmet schotels. Ja, voor de rijtjesprijzen kun je inderdaad kiezen uit 25 euro contant. Rollades, carbonades of speklappen. Een gourmet barbecue of fondue schotel. Een fashion check ter waarde van 25 euro. Een bol.com check ter waarde van 25 euro. Of 6 straatjes gewone en 6 straatjes super bingo kaarten. Ja, en die zijn eigenlijk dan wel veel meer waard dan die 25 euro. Dus, ik zou er nog eens even goed over nadenken als ik u was. Ja. En u kunt nog gewoon bellen voor zowel het bovenste, het middelste als het onderste rijtje.

0: Nou, we waren nergens gebleven in de derde trekking. En daar gaan we gewoon mee verder.
1: Ja, dan gaat hier nog een balletje liggen. 25.
0: Nummer 25.
1: 25.
0: Oh. Loot zijn uitvaden.
1: Ik weet niet waar hij wegkwam, maar... 66.
0: Nummer 66. Ik denk toch dat hij uit zijn bodem kwam. Ja. Dat kan toch haast niet anders.
1: Zo toch. Drie.
0: En nummer 3.
1: 3.
0: En dat was het laatste getal in de derde trekking. Dus krijgen we eventjes alle getallen die tot nu toe zijn gevallen in numerieke volgorde.
1: Gaan we doen. Te beginnen met 2, 3, 5, 6, sorry, 7, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 37, 61, 62, 63, 66, 72, 83, 85 en tot slot 86.
0: Nou, dankjewel.
1: Dan gaan we.

0: Goedenavond, Radio Winkel.
1: Ja, mooi, met Gerda Kiewits.
0: Mooi.
1: Mooi.
0: Mooi, Gerda. Gerda Kiewits. Voor welk rijtje bel je, Gerda?
1: Onderste.
0: Het onderste rijtje. Oké, en waar komt het kaartje vandaan?
1: Het stoepje.
0: Met stoepje en Alteveerheim?
1: Ja. Ja. Alhand is voorbij, hè?
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: Nou, ik denk dat, nou, 300 meter.
0: Oh, je kan het kruipen doen, zeg maar.
1: Een beetje wel, ja.
0: Als je echt veel honger hebt.
1: Ja, ja.
0: Ja. Goed zeg, daar, welke getallen staan er op het onderste rijtje?
1: 3, 12, 30, 63 en 85.
2: Strootmazel, volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry, hij is wel goud.
1: Joop.
3: Gefeliciteerd. Nou.
1: Ja, bedankt.
0: Gefeliciteerd, inderdaad. Wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Dat is 20 euro, maar.
0: 24 euro.
1: Ja, maar ik word over nog een zou komen, dus.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik schrijf het op, Gerda.
1: Ja, is goed.
0: Veel plezier ermee.
1: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, bedankt.
0: Jo, mooi.
1: Mooi.
0: Zo, en dat was Gerda Kiewits. Eventjes de administratie weer bijwerken.
3: Uit Alteveer.
0: Is een beetje stoepje geweest. Ja. Ze wil 24 euro. Nou, klaar. Ja, er zijn de onderste rijtjes eruit. Je kunt dus nog bellen voor één middelste rijtje en er zijn nog twee bovenste rijtjes.

0: En we beginnen met de vierde trekking.
1: En dat doen we met 53.
0: Nummer 53.
1: 53. ...88.
0: En nummer 88.
1: 88. 68.
0: 68.
1: 68. En we hebben weer een bel.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, goedenavond, Tom Hebels.
0: Mooi, Tom.
1: Mooi.
0: Hebels, voor welk rijtje bel je?
1: De bovenste.
0: Het bovenste rijtje. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Kap.
0: Oh, pick-up. Kijk eens even aan. In welke? Ja, we gaan even kijken of je goed is, Tom. Welke getallen staan er op je bovenste rijtje?
1: 7, 28, 53, 66, 85.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Gefeliciteerd.
1: Mooi, dankjewel.
0: Ja, gefeliciteerd. En wat voor prijs wil je hebben?
1: De barbecue pakket.
0: Barbecue pakket.
1: Ja, ik ben hartstikke gehouden.
0: Ja, hè? En ken nog gewoon een spul onder het afdakje zetten en dan...
1: Dat kan heel veel te doen.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Echte liefhebbers die doen dat ook gewoon. Die gaan ook koken op de barbecue en zo. En ze gewoon pan met eerappels zetten ze tussen de hete kool heen. En dan gaat het water ook wel koken, zeg maar.
1: Ja, dat zou kunnen, maar zo geeft het niet.
0: Nee, dat is voor de echte verslaven, zou ik maar zeggen.
3: Het kist ook binnen barbecue, hè? Tegenwoordig.
0: Ja, dat ken ook. Dus, Ja, dus. Goed, barbecue schotel, Tom. Hij staat genoteerd.
1: Mooi, dankjewel.
0: En veel plezier ermee.
1: Gaat lukken.
0: Oké. Yo. Mooi. Naar binnen barbecue gaat wel erg ver, hoor.
3: Nee, maar dat kan. Telefoon. Wij hebben ook zo'n dingetje, zo'n elektrisch dingetje.
0: Wat voor een ding?
3: Elektrisch dingetje.
0: Elektrisch? Ja, maar dat is eigenlijk grill.
3: Ja.
0: Ben je dan niet vinden en cool met dan naar barbecue geweest?
3: Ja, maar in Duitsland is grill met grill, hè? Dat is ook barbecue.
0: Zo is dat.
3: Ah, gewoon lekker is.
0: Zo is dat. Goedenavond met de Radio Bingo.
4: Met Alwina.
0: Maya, ja.
4: Nee, Alwina.
0: Alwina, sorry. Ja. Alwina. Zo, ja, we zaten nog een beetje met de gedachte bij de barbecue van, van Aldert, zeg maar. Goed, Alwina, voor welk rijtje bel je?
4: De middelste.
0: Het middelste rijtje, kijk eens aan. En waar komt het kaartje vandaan?
4: IJzeren klap.
0: De IJzeren klap. Nou, ik ben benieuwd welke getallen staan er op jouw middelste rijtje.
4: 2, 22, 68, 72, 88.
5: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
3: Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
0: Nou, gefeliciteerd. En wat voor prijs wil je hebben?
4: Geld.
0: 25 euro?
4: Ja.
0: Oké. Nou, prima, staat genoteerd.
4: Ja, bedankt.
0: Veel plezier ermee.
4: Ja, dank je.
0: Doei.
3: Mooi. Hoi.
0: Zo, dan hebben we nog één rijtjesprijs over. En die is voor het bovenste rijtje. En daarna gaan we verder voor de volle kaart. Dus.

0: Grillmeister Aldert. We gaan weer verder.
1: Nummer 42. Eén. Elf.
0: Nummer 11.
1: Zevenenveertig.
0: En dat was de laatste voor deze vierde trekking. Daarin zat nummer 53, 88, 68, 42, 1, 11 en nummer 47. De vijfde trekking. Telefoon. Was zo doorgegaan, hè?

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Ja, goedenavond met Ricardo.
0: Mooi, Ricardo.
1: Mooi.
0: Mooi, je belt voor het bovenste rijtje, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Kijk, daar hebben we nog een prijs voor namelijk. En waar komt het kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Ook bij Kap, net als het andere bovenste rijtje, maar het is toeval natuurlijk. Ja, en welke getallen staan er op het bovenste rijtje?
1: 6, 11, 53, 62, 72.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Oh, super.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: En wat voor prijs wil je hebben?
1: Doe de gourmetschotel maar.
0: Gourmetschotel. Ik ben ook van nu team gourmet en zeg maar. Het barbecue is wel een beetje geweest.
1: Ja, ik ben zelf liever aan het barbecue, maar de kinderen die vinden gourmet wat gezelliger, dus.
0: Oké, okay, nou ja. Dan bij deze hebben de kinderen deze keer gewonnen, hè?
1: Ja, zo is.
0: De volgende keer maar weer barbecuen, zeg maar.
1: Ja, zo is dat.
0: Oké, okay, goed. Veel plezier, Ricardo.
1: Dankjewel.
0: En blijf nog even hangen.
1: Ja hoor.
0: Yo.
3: Hoi.
0: En hij gaat weer terug naar Gerrit. En die zegt, waar moet het allemaal heen? Welke adres kan ik opschrijven? En dan komt het allemaal goed. Goed, we gaan zo verder voor de volle kaart. Dan kan je 140 euro contant winnen. Een keukenmachine, een airfryer of een half varken diepvriesklaar. En dan kan je zelf bedenken of je hem op het gourmetstel of op de barbecue gaat leggen, zeg maar. Dan de tweede hoofdprijs, 70 euro contant. Of een pannenset of een luxe vleespakket.

0: Ja, de vijfde trekking. We gaan verder met nummertje 67.
1: 67.
0: 67. Negen.
1: Negen.
0: Drieënveertig.
1: Nummer 43.
0: 43. Eenentachtig.
1: Nummer 81.
0: 81. 60.
1: 60.
0: 60. 29.
1: Nummer 29.
0: 29. En de laatste van deze trekking, 35.
1: Nummer 35.
0: 35.
1: En dat was de vijfde trekking. Daarin zat nummer 67. 9. 43, 81, 60, 29 en nummer 35. Gaan we verder met de zesde trekking. Nummer 69.
0: 69. 75.
1: Nummer 75.
0: 75. 87.
1: 87.
0: 87. 38.
1: Nummer 38.
0: 38. 8.
1: 8.
0: 8. 77.
1: Nummer 77.
0: 77. 54.
1: En nummer 54.
0: 54.
1: En dat was de zesde trekking. Daarin zat nummer 69, 75, 87, 38, 8, 77 en nummer 54. De zevende trekking. Nummer 52.
0: 52. 79.
1: Nummer 79.
0: 79. 13.
1: 13.
0: 13. 23.
1: Nummer 23.
0: 23. 76.
1: 76.
0: 76. 82.
1: Nummer 82.
0: 82. En de laatste van deze trekking alweer, 49.
1: Nummer 49.
0: 49.
1: En tot zover de zevende trekking. Daarin zat ze nummer 52, 79, 13, 23, 76, 82 en nummer 49. De achtste trekking.
0: De 36.
1: Nummer 36.
0: 36. 90.
1: 90.
0: 90. 55.
1: Nummer 55.
0: 55. 50.
1: Nummer 50.
0: 50. 18.
1: 18.
0: 18. 89.
1: Nummer 89.
0: 89.
1: En nummer 59.
0: 59.
1: Tot zover de achtste trekking. Daarin zat nummer 36, 90, 55, 50, 18, 89 en 59. De negende trekking.
0: Nee. Hey, wacht er nog even mee.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond,
0: je spreekt
1: Janneke.
2: Hoi
0: Janneke.
1: Hoi.
0: Janneke, jij hebt je kaart vol.
1: Nou, een tante van mij heeft de kaart vol.
0: Oh, jij hebt de telefoondienst, zeg maar.
1: Ja, precies, dan zeg je wat.
0: Ja, ja, zo noemen sommige bingo-spelers dat.
1: Ja, helemaal gelijk.
0: Ja. Waar komt het kaartje vandaan?
1: Oh, check, check, dubbel check. Even wachten. Aan de deur.
0: Aan de deur gekocht, kijk eens aan. Aan de deur. Nou, welke getallen staan er op het winnende kaartje?
1: 25, 30, 66, 77, 87, 2, 14, 23, 42, 59, 1, 11, 37, 53 en 75.
0: Kom, kijk maar.
1: Ja, wat?
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
2: Gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Nou, is goed.
1: Super, dank je.
0: En wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Ik kijk even weer om het hoekje. Gewoon het geld. Ja,
0: 140 euro.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, staat genoteerd.
1: Super, dankjewel.
0: En veel plezier ermee.
1: Jo.
0: Doei.
4: Hebben we nog iemand? De hoofdprijs gaat er ook direct uit.
5: Telefoon.
4: Het beste als hij goed is natuurlijk, hè? Telefoon. Weet je nog?

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Goedenavond met Gretje Nauta.
0: Mooi, Gretje.
1: Hallo.
0: Gretje Nauta. Waar heb je kaartje gekocht, Gretje?
1: Big Cup is gekocht.
0: Big Cup, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Welke getallen staan er op jouw kaartje?
1: 7, 11, 22, 26, 36, 47, 50... 59, 61, 63, 76, 79, 83, 89 en 90.
2: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is... goed!
0: Yo. Yo. Yo. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En wat voor prijs zou je willen hebben, Gretje?
1: De geldprijs.
0: 70 euro?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, start genoteerd.
1: Ja, dank je.
0: Oké. Okay. Nou, veel plezier nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo.
3: Mooi.
0: Hoi, hoi. Nou, en dat was Gretje. Die ging met de tweede hoofdprijs vandoor. En dat betekent dat we alleen nog de hoofdprijzen hebben. Nee, de troostprijzen.
3: Ook wel zeggen, ze zijn eruit.
0: De hoofdprijzen. Dat zou wat zijn, zeg. De troostprijzen. Daarvoor kun je winnen 15 euro contant. Een fashioncheck te waarde van 15 euro. Een bol.com-check te waarde van 15 euro. Een aantal droge worsten. Of drie straatjes gewone en drie straatjes super bingo kaarten. Wanneer win je die troostprijs? Als jij een kaartje in bezit hebt. Een roze bingo kaartje waar aan de linkerkant overdwars... een van de nummers staat, die ik nu ga noemen, dat is nummer 13440, dus 134 40, of nummer 6607, 6607. Heeft u een van die twee kaartjes in uw bezit, belt u dan tijdens het volgende plaatje met de studio 0599 313 579.

0: Ja, de troostprijzen gaan we nog even weggeven. En we hebben als goed is twee bellers aan de telefoon. Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja,
0: goedenavond.
1: U spreekt hier met mevrouw Niesen uit Blijham.
0: Dag, mevrouw Niesen.
1: Ik heb de troostnummer.
0: Oh, en welke is dat?
1: 6607.
0: En waar komt u vandaan?
1: Bij de Jumbo.
0: Kijk, dat is helemaal goed. En wat voor prijs zou u willen hebben?
1: Nog 15 euro, maar.
0: 15 euro contant. Staat genoteerd.
1: Is goed, dankjewel.
0: Joe.
1: Mooi. Hoi.
0: Hebben we nog iemand als goed is? Goedenavond met de Radio Bingo.
2: Hallo, met Annie.
0: Hoi, Annie.
2: Hoi.
0: Annie, welk nummer staat er op jouw bingo-kaart?
2: 13440.
0: En waar komt u vandaan?
2: Fonsi.
0: Nou, dat is ook helemaal goed.
2: Ja.
0: En wat voor prijs mogen we opsturen naar Henny?
2: Doe maar de 15 euro.
0: Ook 15 euro?
2: Ja.
0: Nou, staat genoteerd.
2: Is prima.
0: En veel plezier mee.
2: Dankjewel.
0: Jo.
3: Doeg.
0: Nou, en dan hebben we dus ook de troostprijs al weggegeven. En we zijn, denk ik, mooi op tijd. Maar het is tijd voor onze pauze. We gaan straks om 9 uur verder met de Super Bingo. En dan maakt u natuurlijk kans op 400 euro. Tot straks.

0: Nou, mensen, we gaan er weer tegenaan. De Super Bingo met de blauwe kaarten. En we gaan direct door voor de hoofdprijs. De volle kaart, de hoofdprijs van €400. En ja, je hoort de balletjes al een beetje rammelen, want Aldert zit er helemaal klaar voor.
1: Ja, zeker.
0: Nou, geef me een slinger, Aldert.
1: Nummer 87. 4.
0: Varen.
1: 4. 42.
0: Nummer 42.
1: 42. 31.
0: 31.
1: 31. 86.
0: Nummer 86.
1: 86. 83.
0: Nummer 83.
1: 83. 83. En de laatste van deze serie, 49.
0: Juist. Nummer 49.
1: 49.
0: En dat was dus de eerste trekking met nummer 87. 4. 42, 31, 86, 83 en 49. De tweede trekking. Nummer 73.
1: 73. 36.
0: Nummer 36.
1: 36. 75.
0: 75.
1: 75. 59.
0: Nummer 59.
1: 59. 46.
0: Nummer 46.
1: 46. 15.
0: 15.
1: 15. 80.
0: 80.
1: 80.
0: En tot zover de tweede trekking. Daarin zat nummer 73, 36, 75, 59, 46, 15 en nummer 80. De derde trekking.
1: En die beginnen we met 70.
0: 70.
1: 70. 60.
0: 60.
1: 60. 1.
0: Arne.
1: 1. 2.
0: 2.
1: 2. 38.
0: Nummer 38.
1: 38. 67.
0: Nummer 67.
1: 67. En de laatste van deze trekking, 29.
0: Nummer 29.
1: 29.
0: En tot zover de derde trekking. En dan krijgen we nu, net als het vorige uur, alle getallen die tot nu toe zijn gevallen in de numerieke volgorde.
1: En we beginnen met 1, 2, 4, 15, 29, 31, 36,

0: 38, 42, 46, 49, 59, 60, 67, 70, 73, 75, 80, 83, 86 en tot slot 87.
1: Dankjewel. Gaan we verder met de vierde trekking.
0: Eenenzestig. 7. 88. 69.
1: Nummer 69.
0: 69. 64.
1: 65.
0: 64. 79.
1: Nummer 79.
0: 79. 71.
1: En nummer 71.
0: 71.
1: En dat was de vierde trekking. Daarin zat nummer 61, 7, 88, 69, 64, 79 en nummer 71. De vijfde trekking.
0: 28.
1: Nummer 28.
0: 28. 51.
1: 51.
0: 51. 12.
1: 12.
0: 12. 30.
1: 30.
0: 30. 48.
1: 48.
0: 48. 40.
1: 40.
0: 3.
1: En nummer 3.
0: 3.
1: En dat was de vijfde trekking. Daarin zat nummer 28... 51, 12, 30, 48, 40 en nummer 3, de zesde trekking.
0: 23.
1: Nummer 23.
0: 23. 32.
1: 32.
0: 32. 47.
1: Nummer 47.
0: 47. 8.
1: 8.
0: 8. 21.
1: Nummer 21.
0: 21. 52.
1: Nummer 52.
0: 52. 44.
1: En nummer 45.
0: 44.
1: En dat was de zesde trekking met daarin nummer 23, 32, 47, 8, 21, 52 en nummer 44. De zevende trekking.
0: 17.
1: Nummer 17.
0: 17.
1: Nummer 43.
0: 43.
1: Nummer 27.
0: 27. 74.
1: 75.
0: 74. 66.
1: 66.
0: 66. 24.
1: Nummer 25.
0: 24. 24. En alweer de laatste van deze trekking. 77.
1: En nummer 77.
0: 77.
1: En dat was de zevende trekking met daarin nummer 17, 43, 27, 74, 66, 24 en nummer 77. Er kwamen allemaal oranje zwaardichten voorbij, ik was even afgeleid. Dus,
0: landbouwvoertuig.
1: Ja, gebeurt hier zo van alles op zo'n zondagavond. Goed, we gaan verder met de achtste trekking. Nummer 85.
0: 84. 68.
1: 68.
0: 68. 55.
1: Nummer 55.
0: 55. Elf.
1: Elben.
0: 11. 16. Show. Telefoon, nog even aan de kant voor de zekerheid.
1: Telefoon, je weet het nooit. Telefoon, misschien moet je zelf een liedje zingen en dan gaan we gewoon verder.
0: Telefoon. Dit is wel wat gebeurd.
1: Ja.

0: Nou, eens even kijken wie we aan de telefoon hebben. Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Goedenavond, met Michelle.
0: Hoi Michelle.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja. Michelle, je hebt je kaart vol.
1: Ja.
0: En je hebt wel een beetje goed opgelet en zo.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, nou, we gaan het zo zien. Waar komt het kaartje vandaan, Michelle?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap, oké. Okay. Nou, we gaan eens kijken of hij goed is. Welke getallen staan er op jouw bingo-kaart?
1: 36, 44, 59, 71, 83, 4, 17, 29, 46, 69, 2, 11, 24, 75 en 86.
3: Deze bingo is... goed!
0: Yeah! Al dat gaan we nu zingen. Ja. Wat was het nou toch, Cliff Richards?
1: Oh, mooi.
0: Ja, mooi hè? Kan die dat ook? Nou, Michelle. 400 euro. Gefeliciteerd.
1: Ja. Dank u wel.
0: Ja, je bent volgens mij een beetje spraakloos van, of niet?
1: Een beetje wel, ja.
0: Ja, hè? Heb je al een idee wat je ermee gaat doen?
1: Nou,
0: nog
1: niet echt. Mijn auto heeft onderhoud nodig.
0: Oh, oké. Okay. Ja, zo'n auto... De auto rijdt ook niet op gebakken lucht, hè, zeg maar. Dus kun je wel 400 euro voor gebruiken, zeg maar.
1: Precies.
0: Oké, okay, nou, heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: En nog een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Oké, okay, doei.
1: Doei.
0: Nou, en wil je ook 400 euro winnen? Omdat je denkt, mijn auto loopt ook niet op gebakken lucht. Ja, koop dan gewoon volgende week weer nieuwe kaarten. Want dan heb je weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen op die 400 euro. En nu gaan we nog verder met het 21-spel.
4: Ja.
0: En Engelina heeft daarvoor de spelregels.
4: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellen in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt één kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingo-kaarten of 12 super bingo-kaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: Nou, streng hoor. Goed, wie mogen er vandaag bellen? Dat zijn de mensen die hun kaart hebben gekocht bij Vonvi in Ter Apel of bij Tango Hilgers in Oude Pekelen. Dus Vonvi en Tango Hilgers mogen bellen voor het 21-spel 0599 3 in 3 579.

0: Ze gaan nog even verder, hoor. Blackbird singing in the dead of night. Een vogelgeluid erbij, een heerlijke relaxed. Ja. Maar ja.
1: Het 21 spel.
0: Wat gebeuren vanavond? Het 21 spel. En we gaan eens even kijken wie wij daarvoor aan de telefoon hebben. Goedenavond met de Radio Bingo.
2: Hi, met Janneke.
0: Hoi, Janneke.
2: Hoi.
0: Janneke. Eens even kijken wie jouw tegenstander wordt. Goedenavond met de Radio Bingo.
2: Mevrouw Rendering.
0: Mooi, mevrouw Rendering.
3: Mevrouw Rendering.
0: Mevrouw Rendering. Ook met ballen, denk ik, hè?
2: Met ballen, ja.
0: Ja, heb ik te gauw nog te horen. Goed. Janneke, voor jou hebben we een kaart.
3: Een klaver 10.
0: Een klaver 10. En hebben we ook een kaart voor mevrouw Rendering.
3: Mevrouw Rendering heb ik een schoppen 7.
0: Een 7. Dus Janneke, heb jij het hoogste? Gaan we met jou verder.
2: Prima.
3: Met een ruiter 4.
0: En dan kom je op 14.
3: 14, ja.
2: Nog een kaart.
3: En een klaver hier.
0: En dat is 3 punten, dan kom je net op 17. En dan mag je passen, als je dat wil.
2: Ja, gaan we doen.
0: Ja, je past. Oké. Okay. Goed, nou, dan gaan we verder met mevrouw Rendering.
3: Ja, dan heb ik een klaver, een 2.
0: Een 2 erbij, dan kom je op 9.
2: Dan gaan we nog even verder.
3: Ja, hè? Een 2.
0: En dat is 11.
3: Ruitenboer.
0: Een boer, dat is 1 punt. Dan kom je op 12.
2: Oh,
0: gekje,
2: dook.
0: Nou,
2: die
0: gewoon
2: verder.
0: Ja, hè?
3: Klaver een 8.
0: Oeh, dat is een 8. En dan kom je op 20.
2: 20. Nou,
0: dan ga ik
2: stop.
0: Ja, dan past die.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan mag ik jou feliciteren met 12 gewone bingo-koorten.
2: Is goud.
0: Oké. Okay. En Janneke, bedankt voor het meedoen.
2: Ja, jij ook bedankt en gefeliciteerd. Ik denk dat ik een tante van mij aan de telefoon heb.
0: Oh, kijk. Nou, dat ben ik niet in elk geval.
3: Nee, ik ook niet.
0: Hey, ik denk dat je mevrouw Rendering bedoelt. Ja, nee.
2: Ja, precies.
0: Oh. Oké, okay, nou. De stamboom, die mogen jullie straks...
2: Ja, prima.
0: ...zoeken.
2: Ja, nee, dat geeft wel. En met Billy ben ik nou voor de telefoon, hè?
4: Janneke.
2: Nee, die andere. Die jonge man.
0: Ja, Michiel is dat.
2: Michiel, oh nee. Nee, dat is zo mooi.
0: Nee, hè? Nou, ik werk al jaren meer bij de bingo, maar...
2: Ik ben er Gerry de buren.
0: Oh, Gerry Stubbe.
2: Newsom.
0: Ja, ja, ja. Nee, daar ben ik nooit, zeg maar. Oké. Okay. Nou, goed.
2: Oké. Okay.
0: Okay. Nou, bedankt, dames. Ja, mevrouw Rendering is helemaal van slag nou, volgens mij. Goed, dan mag ik zometeen wel mijn naam even noemen. Ik ben dus Michiel. Ik deed de presentatie samen met jou, Aldert.
3: Ja, graag gedaan.
0: Bert, bedankt voor de techniek. En je hoorde net Gerrit al de spullen hier binnenzetten. Gerrit, bedankt voor jouw telefoondienst. En daarvoor natuurlijk het GOV-programma. En Ali was er ook bij. Ali deed ook de regie. Nou, hartstikke mooi. Bedankt en wat mij betreft tot de volgende keer. Hoi hoi.

0: Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden.

Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook.

Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

truth a work of fiction.

gods are watching. Television.

0: Het is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. De ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Links van mij het Zuidwesten, door Hongvolk in de lucht.

0: Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9:00 wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.